30 mei speelt PSG nog de finale van de Champions League tegen Arsenal. Ook daar kunnen de Parijzenaren zichzelf opvolgen als winnaar. Vannacht wisselvallig bij 6 graden. Morgen opnieuw kans op buien en onweer. In het westen wordt het in de loop van de namiddag wel droger. Maxima tot 12 graden. En ook de rest van de week krijgen we hetzelfde weer. Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com. Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is
5: De UGent wil via een versnelde procedure uit de laatste 5 problematische projecten met Israëlische partners stappen. Dat zegt rector Petra de Sutter na de raad van bestuur vandaag. Intussen wordt een gebouw van de UGent nog altijd bezet door pro-Palestijnse actievoerders. Ze eisen dat alle samenwerkingen worden stopgezet. De Sutter benadrukt dat de UGent enkel projecten stopt als de Israëlische instellingen betrokken zijn bij schendingen van de mensenrechten. En 3 leden stappen uit de raad van bestuur van het Brusselse cultuurhuis Bozar, omdat de Israëlische dirigent Lahav Shani een concert zal geven in Brussel, dat schrijft de VRT. Shani zorgde vorig jaar voor veel ophef toen zijn optreden geschrapt werd op het Gent Festival, omdat hij zich niet genoeg zou uitspreken tegen de Israëlische oorlog in Gaza. Maar de directeur van Bozar zegt nu dat hij wel welkom is in Brussel en dat pikken de leden niet. De Kamer heeft de fusie van de Brusselse politiezones goedgekeurd. Vanaf 2028 worden de 6 politiezones 1, want nu is het vaak moeilijk werken voor de politie, zeker wanneer criminelen in verschillende Brusselse gemeenten feiten plegen. De Kamer heeft nu 2 wetsontwerpen van bevoegd minister Quentin goedgekeurd. En in Frankrijk pakt PSG opnieuw de titel, al voor de 5e keer op rij. Het won vanavond met 0-2 bij Lens. PSG heeft zo met nog 1 speeldag te gaan 9 punten meer dan Lens en werd dus automatisch kampioen. Op 30 mei speelt PSG nog de finale van de Champions League tegen Arsenal. Ook daar kunnen de Parijzenaren zichzelf opvolgen als winnaar. Vannacht wisselvallig bij 6 graden, morgen opnieuw kans op buien en onweer. In het westen wordt het in de loop van de namiddag wel droger, maximaal tot 12 graden. En ook de rest van de week krijgen we hetzelfde weer.
6: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com. Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com. Op je radio, telefoon, tablet of

0: talk about.
1: 1, 2, 3.
2: All right, listen up.
3: Hey, listen up.
4: Listen up.
5: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
6: De hotels aan onze kust tellen een pak minder boekingen voor het verlengde hemelvaartweekend dan vorig jaar. Het gaat om 20% minder overnachtingen en dat heeft alles te maken met het weer. Dat zegt Michelle Martens van Westtour.
7: Het weer voor het komend verlengd weekend is wat wisselvallig. Naar het einde van het verlengde weekend gaat het wel wat beter. Dus we mikken ook wel op die extra last minute voor die laatste overnachtingen. Maar op dit moment merken we toch een iets minder boekingen. Vorig jaar viel dat verlengde weekend ook veel later in mei.
6: En het was toen ook beter. Weer. Drie leden stappen uit de raad van bestuur van het Brusselse cultuurhuis Bozar omdat de Israëlische dirigent Rav Shani een concert zal geven in Brussel. Dat schrijft de VRT. Shani zorgde vorig jaar voor veel ophef toen zijn optreden geschrapt werd op het Gent-festival, omdat hij zich niet genoeg zou uitspreken tegen de Israëlische oorlog in Gaza. Maar de directeur van Bozar zegt nu dat hij wel welkom is in Brussel en dat pikken de leden niet. En in Frankrijk pakt PSG opnieuw de titel, al voor de 5e keer op rij. Het won gisteravond met 0-2 bij Lens en kan nog met 1 speeldag te gaan niet meer bijgehaald worden. In Italië heeft Inter Milan dan weer de beker gewonnen. Het versloeg in de finale Lazio met 2-0. Buien vandaag met kans op onweer en tussendoor ook opklaringen. Na de middag in het westen droger met opklaringen en maxima rond 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft het trouwens wisselvallig met buien, maar het wordt wel wat warmer.
8: Here we go.
9: Right now.
8: Ready?
9: Turn it up.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com. Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

0: De hotels aan onze kust tellen een pak minder boekingen voor het verlengde hemelvaartweekend dan vorig jaar. Het gaat om 20% minder overnachtingen en dat heeft alles te maken met het weer. Dat zegt Michelle Martens van Westdoer.
1: Het weer voor het komend verlengd weekend is wat wisselvallig. Naar het einde van het verlengde weekend gaat het wel wat beter. Dus we mikken ook wel op die extra last minute voor die laatste overnachtingen. Maar op dit moment merken we toch een iets minder boekingen. Vorig jaar viel dat verlengde weekend ook veel later in mei.
0: En het was toen ook beter weer. Drie leden stappen uit de raad van bestuur van het Brusselse cultuurhuis Bozar omdat de Israëlische dirigent Rav Shani een concert zal geven in Brussel. Dat schrijft de VRT. Shani zorgde vorig jaar voor veel ophef toen zijn optreden geschrapt werd op het Gent-festival, omdat hij zich niet genoeg zou uitspreken tegen de Israëlische oorlog in Gaza. Maar de directeur van Bozar zegt nu dat hij wel welkom is in Brussel en dat pikken de leden niet. En in Frankrijk pakt PSG opnieuw de titel, al voor de vijfde keer op rij. Het won gisteravond met 0-2 bij Lens en kan nog met één speeldag te gaan niet meer bijgehaald worden. In Italië heeft Inter Milan dan weer de beker gewonnen. Het versloeg in de finale Lazio met 2-0. Buien vandaag met kans op onweer en tussendoor ook opklaringen. Na de middag in het westen droger met opklaringen en maxima rond 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft het trouwens wisselvallig met buien, maar het wordt wel wat warmer.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is
5: Het Federaal Voedselagentschap waarschuwt opnieuw voor besmette babymelk van Nutrilon. De melk werd begin dit jaar al teruggeroepen omdat er mogelijk cerulide in zit. Dat is een bacterie die kan leiden tot overgeven en diarree. Door foute leveringen is die melk nu opnieuw in de winkelrekken beland. Helene Bonte van het Federaal Voedselagentschap.
6: Eén levering is gegaan naar verschillende filialen van Medimarkets in België. En een tweede levering is gebeurd naar verschillende individuele apotheken. We vragen toch wel aan ouders die recent deze producten hebben gekocht om goed na te gaan welke lotnummer en welke houdbaarheidsdatum op die verpakking staat, om te gaan kijken of die eventueel toch deel zou uitmaken van de terugroeping. En als ze die in hun bezit hebben, om die absoluut niet aan hun baby te geven.
5: Je kan de lotnummers terugvinden op de website van het FAVV. Er rijden weer treinen tussen Brussel-Zuid en Linkebeek op de lijn Brussel-Charleroi, nadat daar gisteren een boom op een trein viel. Daarbij raakte de bovenleiding beschadigd. Er is vanochtend één spoor vrijgemaakt, aan het andere wordt nog gewerkt. Bij het ongeval moesten gisteren bijna 500 passagiers geëvacueerd worden. De Kamer heeft de fusie van de Brusselse politiezones goedgekeurd. Vanaf 2028 worden de 6 politiezones 1. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin wil dat ook andere politiezones fusioneren. Minder boekingen aan de kust dit verlengde weekend als je dat vergelijkt met cijfers van vorig jaar. Het gaat om 20% minder overnachtingen en dat heeft alles te maken met het weer. Dat zegt Michelle Martens van Westtour.
7: Het weer voor het komend verlengd weekend is wat wisselvallig. Naar het einde van het verlengde weekend gaat het wel wat beter. Dus we mikken ook wel op die extra last minutes voor die laatste overnachtingen. Maar op dit moment merken we toch een iets minder boekingen. Vorig jaar viel dat verlengde weekend ook veel later in mei.
5: En het was ook beter weer. Het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China is nu officieel begonnen. Trump is in de hoofdstad Peking ontvangen door president Xi Jinping. Die zei dat de wereld op een nieuw kruispunt staat en dat China en de VS samen moeten bloeien. Trump noemde Xi Jinping dan weer een groot leider en benadrukte de fantastische relatie met China. Het staatsbezoek duurt nog tot morgen. En in het Franse voetbal pakt PSG opnieuw de titel al voor de 5e keer op rij. Het won gisteravond met 0-2 bij Lens en kan met nog 1 speeldag te gaan niet meer ingehaald worden. In Italië heeft Inter Milaan de beker gewonnen. Het versloeg in de finale Lazio met 2-0. Buien vandaag met kans op onweer en tussendoor ook opklaringen. Na de middag is het vanaf de kust droger met meer opklaringen en maxima rond 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft het wisselvallig met buien, maar het wordt wel iets warmer.
8: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
2: Shisha, shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
3: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
4: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGRF.

0: Het Federaal Voedselagentschap waarschuwt opnieuw voor besmette babymelk van Nutrilon. De melk werd begin dit jaar al teruggeroepen omdat er mogelijk cerulide in zit. Dat is een bacterie die kan leiden tot overgeven en diarree. Door foute leveringen is die melk nu opnieuw in de winkelrekken beland. Helene Bonte van het Federaal Voedselagentschap.
1: Eén levering is gegaan naar verschillende filialen van Medimarkets in België. En een tweede levering is gebeurd naar verschillende individuele apotheken. We vragen toch wel aan ouders die recent deze producten hebben gekocht om goed na te gaan welk lotnummer en welke houdbaarheidsdatum op die verpakking staat, om te gaan kijken of die eventueel toch deel zou uitmaken van de terugroeping. En als ze die in hun bezit hebben, om die absoluut niet aan hun baby te geven.
0: Je kan de lotnummers terugvinden op de website van het FAVV. Er rijden weer treinen tussen Brussel-Zuid en Linkebeek op de lijn Brussel-Charleroi, nadat daar gisteren een boom op een trein viel. Daarbij raakte de bovenleiding beschadigd. Er is vanochtend één spoor vrijgemaakt, aan het andere wordt nog gewerkt. Bij het ongeval moesten gisteren bijna 500 passagiers geëvacueerd worden. De Kamer heeft de fusie van de Brusselse politiezones goedgekeurd. Vanaf 2028 worden de 6 politiezones 1. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin wil dat ook andere politiezones fusioneren. Minder boekingen aan de kust dit verlengde weekend als je dat vergelijkt met cijfers van vorig jaar. Het gaat om 20% minder overnachtingen en dat heeft alles te maken met het weer. Dat zegt Michelle Martens van Westtour.
2: Het weer voor het komend verlengd weekend is wat wisselvallig. Naar het einde van het verlengde weekend gaat het wel wat beter. Dus we mikken ook wel op die extra last minutes voor die laatste overnachtingen. Maar op dit moment merken we toch een iets minder boekingen. Vorig jaar viel dat verlengde weekend ook veel later in mei.
0: En het was ook beter weer. Het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China is nu officieel begonnen. Trump is in de hoofdstad Peking ontvangen door president Xi Jinping. Die zei dat de wereld op een nieuw kruispunt staat en dat China en de VS samen moeten bloeien. Trump noemde Xi Jinping dan weer een groot leider en benadrukte de fantastische relatie met China. Het staatsbezoek duurt nog tot morgen. En in het Franse voetbal pakt PSG opnieuw de titel al voor de 5e keer op rij. Het won gisteravond met 0-2 bij Lens en kan met nog 1 speeldag te gaan niet meer ingehaald worden. In Italië heeft Inter Milaan de beker gewonnen. Het versloeg in de finale Lazio met 2-0. Buien vandaag met kans op onweer en tussendoor ook opklaringen. Na de middag is het vanaf de kust droger met meer opklaringen en maxima rond 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft het wisselvallig met buien, maar het wordt wel iets warmer.

0: Amai, vermachine, dat blinkt nogal, jong.
1: Ja, goed onderhouden, hè.
0: Is dat een mini-graver U35 3,5 ton?
1: Nu zijn een kenner.
0: Heb je dat nieuw gekocht?
1: Maar nee, jong, gehuurd bij Huurland. Daar hebben ze alles voor bouw en tuin.
2: Krijg als prof 10% korting met de ProPas in onze filialen of op huurland.be. Huurland, topmachines voor bouw en tuin. Vlot besteld, snel geleverd.
3: Waar huren werkt.
2: Je vindt Huurland nu ook in Leuven. Ambachtestraat 3 in Lubbeek.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Yay! The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is
4: besmette babymelk van Nutrilon is opnieuw in de rekken terechtgekomen. Dat meldt het Federaal Voedselagentschap. De melk werd begin dit jaar al teruggeroepen omdat er mogelijk een bacterie in zit die kan leiden tot overgeven en diarree. Door foute leveringen is die melk nu opnieuw in de winkelrekken beland. Helene Bonte van het Federaal Voedselagentschap.
5: Eén levering is gegaan naar verschillende filialen van Medimarkets in België en een tweede levering is gebeurd naar verschillende individuele apotheken. We vragen toch wel aan ouders die recent deze producten hebben gekocht om goed na te gaan welk lotnummer en welke houdbaarheidsdatum op die verpakking staat, om te gaan kijken of die eventueel toch deel zou uitmaken van de terugroeping. En als ze die in hun bezit hebben, om die absoluut niet aan hun baby te geven.
4: Je kan de lotnummers terugvinden op de website van het FAVV. De Kamer heeft de fusie van de Brusselse politiezones goedgekeurd. Vanaf 2028 worden de 6 politiezones 1. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cantin die wil dat ook andere politiezones fuseren. Ons land telt nu 180 zones, dat moet naar 60 gaan, vindt Cantin. De quarantaine op het cruiseschip voor de kust van Bordeaux wordt opgeheven, toch deels. Dat laten de lokale autoriteiten weten. Op het schip viel een dode. Eerst werd gedacht door buikgriep, maar het blijkt nu een hartstilstand te zijn. Toch gaat er ook een buikgriepvirus rond op dat cruiseschip. Passagiers die symptomen hebben, die moeten in hun kajuit blijven, de anderen mogen er weer uit. Aan boord zitten meer dan 1200 passagiers, voornamelijk Britten en Ieren. Het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China is nu officieel begonnen. Trump is in de hoofdstad Peking ontvangen door president Xi Jinping, die zei dat China en de VS samen moeten bloeien. Trump die noemde Xi Jinping dan weer een groot leider en benadrukte de fantastische relatie met China.
6: You're a great leader, I say it to everybody, you're a great leader. It's an honor to be with you, it's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
4: Het staatsbezoek duurt nog tot morgen. En in het Franse voetbal pakt PSG opnieuw de titel al voor de 5e keer op rij. Het won gisteravond met 0-2 bij Lens en kan met nog 1 speeldag te gaan niet meer ingehaald worden. In Italië heeft Inter Milan dan weer de beker gewonnen. Het versloeg in de finale Lazio met 2-0. En voor wie vannacht de vlammen uit het Thermae Palace Hotel in Oostende zag slaan, geen paniek, het was fake. We kregen filmpjes binnen van ongeruste luisteraars, maar na een paar telefoontjes werd het allemaal duidelijk. Het gaat om opnames van het nieuwe seizoen van Onder Vuur, dat is een fictiereeks met onder meer Louis Talpe en Jennifer Heijlen. Buien vandaag met kans op onweer en tussendoor ook opklaringen. Na de middag vanaf de kust droger met meer opklaringen, maximaal rond 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft het wisselvallig met buien, maar het wordt wel wat warmer.
7: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

0: Een evenement, feestje, verjaardag, communie. Eén adres. party-crew.be. Horecamateriaal, foodtruck, bierwagen, tenten, kinderanimatie. Kijk op party-crew.be. Of bel Gerrit Wouters op 0495 18 10 70. Dat is 0495 18 10 70. Brasserie Viertap Terillaar. Onze slogan al 25 jaar lang. Geef de klanten een grote kwantiteit van prima kwaliteit tegen een zacht prijsje. Omdat er maar ene de zotste kan zijn. Na Tirol in Opwinter, Ollie's kookpot in Kaggevinne en Ollie's buikje vol in Glabbeek. Nu de Viertap in Rillaar met de enige echte Ollie. Brasserie Viertap, Molenstraat 1 te Rillaar. Bel en reserveer 0610 30 06 28 of surf naar brasserieviertap.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM. Bring it back.

0: besmette babymelk van Nutrilon is opnieuw in de rekken terechtgekomen. Dat meldt het Federaal Voedselagentschap. De melk werd begin dit jaar al teruggeroepen omdat er mogelijk een bacterie in zit die kan leiden tot overgeven en diarree. Door foute leveringen is die melk nu opnieuw in de winkelrekken beland. Helene Bonte van het Federaal Voedselagentschap.
1: Eén levering is gegaan naar verschillende filialen van Medimarkets in België en een tweede levering is gebeurd naar verschillende individuele apotheken. We vragen toch wel aan ouders die recent deze producten hebben gekocht om goed na te gaan welk lotnummer en welke houdbaarheidsdatum op die verpakking staat, om te gaan kijken of die eventueel toch deel zou uitmaken van de terugroeping. En als ze die in hun bezit hebben, om die absoluut niet aan hun baby te geven.
0: Je kan de lotnummers terugvinden op de website van het FAVV. De Kamer heeft de fusie van de Brusselse politiezones goedgekeurd. Vanaf 2028 worden de 6 politiezones 1. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cantin die wil dat ook andere politiezones fuseren. Ons land telt nu 180 zones, dat moet naar 60 gaan, vindt Cantin. De quarantaine op het cruiseschip voor de kust van Bordeaux wordt opgeheven, toch deels. Dat laten de lokale autoriteiten weten. Op het schip viel een dode. Eerst werd gedacht door buikgriep, maar het blijkt nu een hartstilstand te zijn. Toch gaat er ook een buikgriepvirus rond op dat cruiseschip. Passagiers die symptomen hebben, die moeten in hun kajuit blijven, de anderen mogen er weer uit. Aan boord zitten meer dan 1200 passagiers, voornamelijk Britten en Ieren. Het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China is nu officieel begonnen. Trump is in de hoofdstad Peking ontvangen door president Xi Jinping. Die zei dat China en de VS samen moeten bloeien. Trump die noemde Xi Jinping dan weer een groot leider en benadrukte de fantastische relatie met China.
2: You're a great leader. I say it to everybody. You're a great leader. It's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
0: Het staatsbezoek duurt nog tot morgen. En in het Franse voetbal pakt PSG opnieuw de titel al voor de 5e keer op rij. Het won gisteravond met 0-2 bij Lens en kan met nog 1 speeldag te gaan niet meer ingehaald worden. In Italië heeft Inter Milan dan weer de beker gewonnen. Het versloeg in de finale Lazio met 2-0. En voor wie vannacht de vlammen uit het Thermae Palace Hotel in Oostende zag slaan, geen paniek, het was fake. We kregen filmpjes binnen van ongeruste luisteraars, maar na een paar telefoontjes werd het allemaal duidelijk. Het gaat om opnames van het nieuwe seizoen van Onder Vuur, dat is een fictiereeks met onder meer Louis Talpe en Jennifer Heijlen. Buien vandaag met kans op onweer en tussendoor ook opklaringen. Na de middag vanaf de kust droger met meer opklaringen, maximaal rond 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft het wisselvallig met buien, maar het wordt wel wat warmer.

Het Scarlet Fantasy Hotel in Dist is een paradijs waar alle verbeelding werkelijkheid wordt. Ga op ontdekking in onze mysterieuze kamers en suites en geniet van deze luxe omgeving, voorzien van het king-size bed uit jouw dromen. Reserveer in het Scarlet Love Hotel voor een kort of lang verblijf. 013 55 67 91 www.scarlet-club.be Halensebaan 61 in Dist.

0: Het is donderdagochtend. Je hebt hem aanstaande House History 333.
1: De House History 333.
0: Ah, de komende dagen wordt het leuk, want vandaag en morgen doen we elke dag van 9 tot 9 de 333 beste houseplaten ooit gemaakt. We begonnen met de nummer 333, Mato Grosso en Thunder. Ah, wat lekker dat je vroeg bent wakker geworden op deze hemelvaartsdag, 14 mei vandaag. Het gaat echt onwijs tof worden. Ik moet je zeggen, we zaten hier vanochtend om 6:30 nog in de studio te klooien. Snel even een uurtje geslapen en dan toch maar door. Want we moeten starten met die mooie lijst. Ik doe het eerste uurtje. Straks nog veel meer mensen die hier achter de present gaan geven. En dat hoor je vanzelf. De House History 333 kan je horen op legacy.nl in DAB Plus in de regio Haaglanden. Maar we zenden ook uit via RGR FM in Leuven op FM 106.7 in Vlaams-Brabant, Limburg, Brussel. Overal waar je wil kan je luisteren naar de House History 333. We gaan zo meteen op 331 Silicon Soul draaien met Ride On. Maar eerst een plaatje dat gezien wordt als een van die tijdloze After Hours tracks uit de periode dat deze plaat uitkwam. Het was 1990. Het is Spectrum.

9 bijna geworden. Goed dat je luistert naar de lijst met de meeste en de fijnste houseplaten ooit gemaakt. We doen het tot 9 uur vanavond en dan morgenochtend doen we het nog een keer van 9 tot 9 op Legacy en op RGR FM. Hartstikke goed dat je erbij bent. En als je het leuk vindt om me te laten weten dat je luistert, dat kan. Stuur even een appje naar 06-5139-5139. Dat is 06-5139-5139. En als je vanuit België luistert, dan stop je daar natuurlijk plus 316 voor. Mailtje sturen kan ook. Studio@legacy.nl. Studio@legacy.nl. En ja, snel door met die lijst natuurlijk, want we hebben er 333 te draaien in 2 dagen. Dit is een plaatje dat in 2000 uitkwam en een hele dikke hit werd in de clubs, maar ook op de radio. Jort Koshin, dit is Hide.

0: Als je meekijkt via de website legacy.nl, dan zie je ook het hoesje van de platen erbij die we draaien. Dit komt van het Fresh Fruit label, die had heel veel gave plaatjes. Beetje disco-funky sound. Nummer 329, Clutch en Oh Boy.
1: The House History 333.
0: Ja, ik heb je net al even geroepen dat je berichtjes kan sturen naar de studio. Vinden we ontzettend leuk. Als jij op je helemaal vaste dag toch niks te doen hebt, zet dan eruit.

van Peter. De groeten van Peter. En Peter luistert natuurlijk via RGR FM. Die zendt het ook uit. Samen met Legacy, die zendt het ook uit. Dus samen vieren we dat gave feestje met 333 gave platen ooit gemaakt. We zijn aangekomen bij nummer 328. Hier is

0: plaatje is alweer 26 jaar oud. We dansen er nog steeds op en we zien er alleen een klein beetje ouder uit dan toen natuurlijk. Nummer 327 in de lijst, Paul van Dijk en We Are Alive. Je zit midden in die House History 333. We gaan door tot 9 uur vanavond. Zo ontzettend leuk. De volgende plaat is in Nederland een iets minder grote hit geworden. Maar in België, daar kent iedereen hem. Hier is Monotone.
1: 2 dagen lang van 9 tot 9. Dit is de House History 333.

plaatje waar je me nog steeds 's nachts voor wakker kan maken, nummer 325. Dance to Trance en Power of American Natives. Daarvoor nog Monotone en Monotone. Ja, een beetje monotone. Ja, dat was het nou eenmaal. Wel een groot hit in België en Nederland, dus iets minder groot. Wat gaaf dat je erbij bent. Dit is House History 333. We gaan door tot de 9 uur vanavond met zoveel gave platen. We verwachten ergens uit te komen rond de nummer 160, denk ik. En dan gaan we morgenochtend om 9 uur weer verder. Ik krijg leuke berichtjes binnen via de WhatsApp 06-5139-5139. Ga zo meteen weer even wat berichtjes met je doornemen. Het is altijd leuk om even op de radio te vermelden. Dat deden we in de jaren 90 ook. Berichtjes voorlezen. Hartstikke leuk. Maar tot die tijd nog even twee gave platen. 323 zo meteen. Enjoy met Adrenaline. A new love sponge, and didn't I give you love? In House History 333.

Enjoy and Adrenaline. Het is de House History 333 op de donderdagochtend 14 mei, Hemelvaartsdag. Lekker dat je de radio aan hebt staan en ik heb je gevraagd om te reageren op deze uitzendingen via de WhatsApp 06-5139-5139. Als je luistert naar RGR FM, dan is dat plus 31-6-5139-5139. Roderick stuurt een berichtje, heerlijk lijstje met een duimpje erbij. En als ik me niet vergis, hoor ik Joey. Ja, dat klopt wel. Ik ga lekker luisteren. Groeten van Roderick van Jouw FM van vroeger. Ah, dat was vroeger de lokale omroep van Bloemendaal. Dat is heel leuk toe. Joris, die stuurt ook een berichtje. Ik heb deze week pas dit radiostation ontdekt en nu deze lijst al op de radio. Ik voel me weer jong en de buren luisteren verplicht mee vandaag. Ja, dat is natuurlijk mooi. Dat doen ze hier trouwens ook hoor. Anita, die schrijft dat ze al sinds ze zich kan herinneren luistert naar RGR.

0: Het zijn de 333 beste houseplaten ooit gemaakt. Tenminste, dat vinden wij dan. Je hoort ze tijdens de House History 333 hier op Legacy en op RGRFM. Goed dat je erbij bent. Zometeen na 10 uur, dan is hier Björn van Zundert. Radio Glundert, Björn van Zundert. Ja, zo heette dat vroeger op de radio. Stond op je RDS. Ja, heel mooi. Wat ga je doen zometeen? Platen draaien, denk ik.
1: Heel veel plaatjes draaien. En,

goedemorgen. Welkom erbij. De House History 333. Het eerste uur heb je net achter de kiezen met Joey. En wij gaan samen richting 1 uur vanmiddag verder aftellen. Doorheen de 333 leukste classics. Allemaal geselecteerd speciaal voor jullie. Morgen rond een uur of 9 in de avond gaan we natuurlijk de nummer 1 bekendmaken. Maar daar zijn we nog even van verwijderd natuurlijk. We zijn er maar net begonnen. En al die herinneringen van vroeger die gaan allemaal weer terug naar boven komen. Fijn dat jullie voor ons hebben gekozen in België en Nederland. En dat we de leukste house classics nog eens een keer te beluisteren. Ondertussen hoor je een bekende a cappella op de achtergrond. Maar ik heb hem gewoon even erdoor laten gaan. Ik heb hem gewoon even op de achtergrond gelaten. Want het is tijd om helemaal los te gaan nu. Met een heerlijke plaat van Todd Terry. Een man die zeer veel leuke dingetjes heeft geremixed en heeft gepakt.

knikkers op. Welkom in de House History. 333 hebben we nu in twee geknipt. De vorige keer was het 666, maar we hebben wat meer grijs haar gekregen. De hersenen willen niet altijd even goed meer mee. Dat is door al die dingen die we vroeger hebben uitgestoken waarschijnlijk. Waar we natuurlijk niet verder over in detail willen gaan. Maar dus 333 deze keer vonden we goed genoeg. En zo doen we tussen vandaag tot en met 9 uur. En morgen ook weer van 9 tot 9. En weet je wat het leuke is? Mocht je iets gemist hebben, we gaan gewoon in de nacht door. Dus hetgeen wat je vandaag overdag hebt gehoord, dat hoor je vannacht nog eens een keer opnieuw 12 uur aan één stuk. Een extra dosis House History 333 live te beluisteren in België.

0: is absoluut vandaag een dag om lekker...
1: Victory 333.
0: Oh, ik moest eerst Michel nog even zijn ding laten doen. Sorry Michel, zal ik nooit meer doen. Ja, ik moest even snel gewoon een fillertje hebben. Dat heb je dan als je natuurlijk niet gaat luisteren wat er eigenlijk aan het begin van de filler staat. Ik wil het dus even hebben over To Fabiola, de band die natuurlijk van Pat Crimson is. Die man die heeft al wat vrouwen versleten in die band. Vrouwen die...

12 geworden hier in de House History 333 met op nummer 313 The Roots. Volgens mij ja, iets of iemand die je nog een keer opnieuw in deze lijst gaat horen voorbij komen met Sandstorm. Dit was in de tijd de opvolger getiteld. Even kijken. Feel the Beat. Ja, dat gaat wel lukken natuurlijk. Hè. Feel the Beat. Tot en met 9 uur vanavond deel 1 van de House History 333. Zowel in België als in Nederland te beluisteren via DAB+ en FM zelfs in België via RGR. In Nederland via de DAB+. Dat is natuurlijk via Legacy. Hè. U wel bekend. Net een leuk berichtje binnengekregen uit Portugal. Iemand die daar lekker vakantie aan het houden is. Die ligt daar op zijn zonnebed aan het zwembad. En die is aan het genieten van deze lijst. Dankjewel voor het berichtje, Stef, trouwens. Als je

laat even van je horen. We kunnen samen herinneringen ophalen, hoe het er vroeger allemaal aan toe ging. Of gewoon even laten weten wat je ervan vindt vandaag. Altijd interessant om te horen. Ken je deze nog? Hole in One, Life's Too Short.

0: In de series werd de house wat commerciëler en ook meer vocaler. Prima voorbeeld hiervan. Deze Benjamin Bates en Hole in the House History 333. Ik heb hier nog lekker papieren lijstjes voor mij liggen. En weet je wat het leuke daaraan is? Dan ga ik dan ook die papiertjes kwijt. Of je weet niet meer op welk papiertje dat je moet kijken even. Om het nummer nog terug te vinden. 311 dus. Benjamin Bates en Hole daarvoor op 312. Hole and One and Life's Too Short. Heel leuk. Joey is er even bij komen zitten. En ik moet zeggen, hij vertelde mij net een heel leuk verhaal over die Hole in One.
1: Ja, fantastisch. Ja, luisterde ik vaak naar de radio, naar Seedance. Mm-hmm. In België. En daar zond je altijd de discotheek uit, s'nachts.
0: Ja.
1: En heel grappig, dat het gebeurde wel eens dat de discotheek nog niet begonnen was. En dan draaide er non-stop van de radio nog. Mm-hmm. En ik nam dat op een cassettebandje. En dat plaatje was het moment dat de discotheek startte. Heb ik 100 keer gehoord, 100 keer opnieuw dat bandje. Dus dat plaatje is voor mij echt mijn jeugd en die discotheek op de radio.
0: Leeft die cassette nog?
1: Jazeker.
0: Ze speelt nog?
1: Jazeker.
0: Ik vind dat we die gewoon morgen erbij moeten halen.
1: Ja, ik heb hem digitaal.
0: Oké.
1: Ja, 100%.
0: Mooi, dat is iets voor morgen. Dit is 311.

C en RGR. Ik heb even onze WhatsApp erbij gehaald. Er zijn wat berichtjes binnengekomen. Onder andere Joris Biemans, die stuurde onze berichten. We zijn hier ook aan het genieten, alleen helaas niet in de zon. Ja, dat heb je natuurlijk, hè. In België, Nederland, redelijk wat regenweer op dit moment. Maar de muziek die is er zeker vast niet minder omschrijft, hè. Groetjes uit het regenachtige Uden in Nederland is dat natuurlijk. Claudia, die stuurde ons ook een berichtje. Ja, ik ga de hele dag luisteren. Dat gevoel van de discotheek van vroeger. Ja, dat is hetgeen wat we proberen terug te brengen natuurlijk, hè. Helaas bestaat het allemaal niet meer. Ja, toch wel in mindere mate. Het bestaat nog links en rechts, maar er is veel veranderd in 30, 40 jaar tijd, dat is waar. En dan eentje die bij mij natuurlijk weer moet lukken. Dat heb je als je tegenwoordig met je gezicht op tv voorbij komt. Hè. Ben jij toevallig diezelfde Björn die vroeger bij de site in Wustwezel draaide? Ja, wat denk je zelf? Volgens mij herken ik je op de webcam. Ja, dat is het dus. Ik kwam daar vroeger wel elke week. Moet je dan ook vragen of dat ik het ben of niet? Hè? Dat is dan de vraag natuurlijk. Ja, dus bij deze. Ricardo heeft ons ook nog wat laten weten op de WhatsApp. Ik heb de radio lekker aanstaan tijdens het ontbijt. Laiho en Bushwaka, die je net hoorde, dat is voor mij de ultieme classic waar ik warme gevoelens bij krijg. Is dat dan Ibiza warm of heb je nog andere plannen vandaag? Stel ik me dan de vraag. Dit is de Onder de Nacht, Orbital en Shine.

0: History 333.
1: Jawel, daar zit je nog steeds in. Met MK en Burning Net. Ik ging een heel verhaal vertellen, ben het even kwijt. Ja, dat heb je. Ik ben hier met 3000 dingen tegelijkertijd bezig. Dan haal ik er een filletje bij. Dan weet ik eigenlijk helemaal niet meer waar ik naartoe wil. Maar ik ben er terug. Ik weet er waar het over gaat. Klein momentje. Ik moet eerst even een piano even in de studio binnen laten rijden. Ja, doe maar. Laten we maar binnenkomen. Ja. Sommigen onder jullie zullen nu zoiets hebben van, gaat er nu Gloria Gaynor komen? Nee, die komt helemaal niet. Maak je geen zorgen. We gaan niet terug naar de jaren 70. We blijven lekker in de 90s en zeros, house, club en dance classics. Deze mensen kennen misschien ook wel van Gonna Catch You. Het is wel anders dit van Bizarre Inc.

hij heeft gedaan. En die zei, waar is de tijd gebleven? Want hij heeft ooit ook op een dansradio samen met mij gezeten, ergens in de 90s, begin van de zeros. En hij zei, ja, weet je nog, de Hans House History. Ja, effectief, dat heeft echt bestaan. Met een kleine knipoog natuurlijk naar deze House History, de 333 meest populaire tracks die er zijn geweest volgens ons, die je terug naar die memories van toen brengen. Even dat gevoel teruggeven, waar je kont op begint te schudden en andere dingen beginnen te bewegen. Klachten en andere middelen die u daarvoor nodig heeft. U moet daar niet voor bij ons zijn trouwens. Zometeen een nieuw uur van de House History 333. Richting 11 uur muziek uit Frankrijk afkomstig. Monsterhit op de radio geweest. Deze van Mojo en Lady Hear Me Tonight.

0: de inspiratie is geweest, hè? De wereldclub, voetbal, World Cup en Kaiko. Er is ooit nog een 2.0 versie van geweest. En weet je wat het grappig is? Er was tussen de originele en de 2.0 versie eigenlijk 0,0 verschil. Het was gewoon een commerciële insteek, vermoed ik.
1: The House History 333.
0: Ja, vroeger kon dat allemaal, hè. Er was geen internet of toch niet zo uitgebreid als vandaag. Je kon de mensen echt wijsmaken wat je wil. Alhoewel, dat kan je vandaag trouwens volgens mij ook nog. Maar dat is misschien een heel ander verhaal. Iets over 11. Welkom in een nieuwe uur van The House History 333. Wil jij wat kwijt aan ons? Wil je ons iets laten weten? Dan kan je dat bijvoorbeeld doen door even een mail te sturen naar studio@legacylega en dan een minstreepje c.nl of even een WhatsApp sturen. Dat doe je via 0651395139 of vanuit België via +31 651395139. Tot en met 9 uur nog de House History 333. Morgen doen we het ook van 9 tot 9. En ik heb het ook al in het vorige uur gezegd. Het leuke is, mocht je iets gemist hebben vandaag of even toch, ja, voor een of andere reden, ja, even niet meer kunnen luisteren, dan kan je straks vanaf 9 uur gewoon alles wat we vandaag hebben gedaan nog eens opnieuw luisteren. Dus gewoon opnieuw het herbeleven wat je ooit al hebt beleefd, etelijke decennia geleden. Maar goed, genoeg daarover. U bent goed geïnformeerd, dus ik zou zeggen, blijf gewoon weer gezellig luisteren hier. En vooral genieten van onze 333 geselecteerde platen. We gaan nu naar even denk ik, het begin van de Zero's met Rank 1 en Airwave. En die staat bij ons op nummer 303.

gedigitaliseerd, maar je hoort hem precies nog zo van vinyl draaien. Ja, dat is omdat het gewoon digitaal niet te vinden is. Het is gewoon opgenomen van een maxi-single van een gestoorde meneer trouwens ook. Vond ik persoonlijk altijd Joss Wink. Wel geniaal hoor, de man.

middeltjes nodig hadden om te begrijpen wat er in dit nummer aan de hand was, zeg maar. Duurde de twee dus Joss Wink en A Freak in the House History 333. En ik zag er net de volgende in de lijst, 301, klaarstaan.

jaren 90 veel gebruikt. Dat is Ricky Dillard. Dat nummer is eigenlijk een van de producties van Frankie Knuckles, ook geen onbekende. Let the Music Use You van de Knight Riders uit 1987. Ja, echt waar. Zo oud is hij.

mag dit gerust een echte house classic uit de 90s noemen. CYB en Now. En mocht je graag de hoesjes willen bekijken van al die leuke tracks die voorbij komen, moet je maar naar onze website gaan, legacy.nl. Want daar kan je ze allemaal één per één, track per track, nog eens een keer beleven, de hoesjes. Nou, mocht je ooit veel vinyl hebben gehad of nog steeds hebben, dan kan je ook gaan vergelijken of wat er wel verschillen zitten. En ik kan je zeggen, het hoesje wat ik nu zie, dat is eigenlijk niet het originele. Want het is eentje van Bonsai wat ze opnieuw hebben uitgebracht. Ja, dat heb je dan inmiddels van die kerels die 50 jaar zijn en die dan dingen collectief herinneren dat het origineel eigenlijk anders is, maar het maakt niet uit. Het is gewoon dat de Bonsai label in der tijd gewoon heel veel platen in hun catalogus had zitten en op een dag zoiets hadden van, weet je wat, we gaan het allemaal lekker op vinyl opnieuw uitbrengen, want ja, dan kom je langs de kassa. En onder ons gezegd en gezwegen, toen in der tijd konden ze bij Bonsai wel wat centjes gebruiken. Ze hadden er een aparte levensstijl op nagehouden. Ik zeg het nog netjes, hè? Ja. Maar niet iedereen vond dat zo fijn en iets om vrolijk van te worden. Ondertussen bestaat Bonsai nog steeds. En die tracks zijn nog altijd beschikbaar. En je hebt tegenwoordig zelfs de Bonsai All-Stars. Wat maar wil betekenen dat als je ooit iets fout hebt gedaan, dat het vroeg of laat misschien wel beter kan gaan. Als je het goed aanpakt. Ik hoor een paar mensen nu denken die misschien ooit hebben geprobeerd om de Bonsai All-Stars te boeken van, kerel, weet je wel wat die kerels kosten eigenlijk? Ja, veel geld, maar er zijn nog veel duurdere artiesten. Welkom in de House History, 333 op Legacy en RGR. Dit komt uit de Zeros. Ja, je moet toegeven, in die dance en house muziek, die evolutie daarvan, van bepaalde eenvoudige dingen naar echt geproduced supertracks, je maakt ze allemaal mee door in deze lijst te blijven luisteren.

radioversie klinkt helemaal anders dan deze. Echte clubversie gemaakt door Joris van... Sander van Doorn, ja. Ik ging er bijna iemand anders van maken. Ik heb hem net geen operatie aangedaan, maar dat gebeurt tegenwoordig ook natuurlijk wel eens een keer links en rechts.

0: begin 2000 werd het omschreven als trance en techno. Muziek van Mauro Picotto.
1: The House History 333.
0: Die man heeft al meer dan één nummer gemaakt. Onder andere bekend van hem is ook Lizard en Iguana. Je moet dat maar eens een keer gaan opzoeken, mocht je ze niet in onze lijst tegenkomen. Want ja, ik ga natuurlijk niet vertellen wat je dat gaat horen tussen vandaag en morgen 9 uur in onze House History 333. Maar die man die maakt al lange tijd plaatjes en dit was eigenlijk ineens een commercieel hit, een succes, ook op de radio. Dat eigenlijk allemaal te danken aan andere DJ's die ineens deze commode hebben opgepikt. Tiesto, onder andere Paul van Dijk, Carl Cox en Judge Jules zijn er maar enkele die ineens...

0: heerlijke stem die van Royce and Murphy in deze Sing It Back in Moloko.
1: The House History 333.
0: Nou, ik kom er net achter dat we de eerste 40 tracks hebben gehad. Ja, ja, ja. Als je Moloko net hebt gehad op 393, voor zover mijn mathematica nog werkt, hebben we 40 tracks gehad. Ze komen hier net op onze redactie erachter dat er blijkbaar over dit programma, deze show, deze House History 333 wordt gebabbeld op Discogs. Ja, blijkbaar kan je daar mee babbelen over allerhande zaken, maar ook over deze House History 333. We hebben even wat reacties verzameld. Er zijn wel een paar hilarische namen tussen die mensen die daar communiceren, zoals Volmar Voordeelmarkt. My Love is the Only Key staat hier. 1, bijna goedemiddag. Ik trek de whisky open. En 2, Moloko was een hit tijdens de Love Parade 2001. Wel, dat vind ik knap dat die man zich dat nog herinnert. Ik veronderstel toch dat het een man is, of vrouw, of wie ook bent, maakt niet uit. SDD zegt Der Dritte Raum, wat een gave track ook. En er gaan wat dingen wijken deze dagen. Ik stel mijn vragen. Wat gaat er dan allemaal wijken? Wat zou dat kunnen zijn?
2: Wie weet, misschien moet de vrouw even op stal of zo. Je weet het nooit, hè?
0: Al die verplichtingen buiten. Ik blijf gewoon lekker naar de radio luisteren. Fuck it all. Het is trouwens een vrije dag. Je mag dat dan denken of zeggen. Fuck it all. René van der Kolk. Dat wordt weer 2 dagen knallen. Wees maar zeker René. En Ronald die schrijft in Den Haag staat Legacy lekker aan via DB+. Radiootje in het keukenraam. En genieten van de good old times. In het gemacht. Help mij. Staat die radio dan echt buiten?
2: De radio in het keukenraam.
0: Ja.
2: Dat is wel echt heel oldschool.
0: Ja, dus echt zo op het tabletje zo van het raam.
2: Ja, dat denk ik zo. Dat je zo'n raampje hebt, dat je zo'n klein tablootje hebt waar je zo'n radiootje antenne. Zo zie ik dat al voor me, zoals oma dat vroeger deed. Ja, toch?
0: Hilarisch. Ja, ik zou dan denken, staan dan ook de ramen open om gewoon iedereen lekker mee te... Als je dat nog niet hebt gedaan, gewoon doen.
2: Doe maar.
0: Iedereen moet het gewoon horen en weten natuurlijk. Ik bedoel... Ja, fijn hoor, die reacties. Ja, we zijn er voor toeval op uitgekomen op het verhaal van Discogs.
2: Nou ja, René die liet het even weten via onze WhatsApp 06-5139-5139. Ja, dankjewel.
0: Dankjewel, René.
2: Ja.
0: Als je nog van dat soort leuke ideeën hebt of dingen tegenkomt, laat het ons... René van der Kolk is dat dan geweest.
2: Ja, zeker. Ja,
0: 2 dagen knallen, ja. Fijn. Dit is de New Hurricane Soul. En Runaway.

0: in Chicago en veroverde de hele wereld.
1: AM Legacy presenteren The House History 333. Zet hem knoeperhard en geniet. Dit is The House History 333.

0: een pot. Je draaide daar even de steel doorheen. Goed te roeren. Een beat eronder steken en je was vertrokken. Voor de echte kenners, jij hoort een stukje van Queen en Bohemian Rhapsody als stem erin. En het melodietje wat erin zit in deze onder Real Life van Raven Mays komt van de Simple Minds en Team for Great Cities. Als je me niet gelooft, ga het gerust maar een keer opzoeken. Dit is van The House History. Live op Legacy en RGR. Blijf bij ons, want hier hoor je 333 klassiekers uit het verleden, uit de afgelopen decennia, die je dat gevoel van toen teruggeven. En we zijn nog maar net begonnen, hè? Vandaag tot 9 uur. En mocht je wat gemist hebben, straks doen we het gewoon overnieuw uitzenden. Van 9 s'avonds tot 9 s'morgens uiteraard. Dan beginnen we er morgen vroeg om 9 uur weer aan. Voor een volledige nieuwe aflevering en aftellen naar nummer 1. Het is zo 12 uur geworden.
1: House begon in Chicago en veroverde de hele wereld. House history. 333 tracks die de dansvloer.

0: Als ik zeg Ride in the Night, dan zegt u waarschijnlijk meteen, oh ja, tuurlijk hè. Jam en Spoon, tezamen met Plavka en Find Me. Ja, dat komt altijd allemaal zo zomers, die muziek. En dan denk je bij jezelf van, ja, die mannen die moeten ergens uit een of ander zomers Zuidersland komen, maar nee.
1: The House History 333.
0: Het waren dus stel Duitsers. Ja, geloof het of niet, begin 2000, eind jaren 90, waren het een beetje zo de mannen die de Europese trance en progressive house op de markt brachten. Een van de pioniers, zeg maar. Hun echte naam Rolf Elmer Jam Elmar is trouwens een artiestennaam. En ook Marcus Leuffel of Mark Spoon, had hij goed over nagedacht, over die naam trouwens. Je kent ze natuurlijk van onder andere Angel, Find Me en uiteraard ook Ride in the Night. Iets over 12, goedemiddag. Ik doe nog 1 uurtje met jou tezamen. Van nog vele uurtjes te gaan hier in de House History 333. Fijn dat je bij ons bent. Kreeg net ook nog een leuke reactie op Facebook binnen van Thomas Verbraken, die luistert in België. En die hield het gewoon kort en krachtig door te zeggen, heerlijk, met een groot uitroepteken erbij. Wel, Thomas, het blijft heerlijk, maak je geen zorgen. Nog tot 9 uur tellen we verder af. En we doen dat morgen ook van 9 tot 9 richting de nummer 1 van deze lijst. Deze wat zweverige muziek jullie richting uit te sturen. De man maakt tegenwoordig nog steeds muziek. Maar het is een beetje geëvolueerd. Al is dit helemaal niet slecht hoor. Dit is Atlas. Ik heb het over Carl Craig op 289.

0: lest there be house. Passes an uncontrollable desire to jack your wife.
1: 288 in onze lijst, de House History 333, Mr. Jack in Only House Music. En als je in de break van dit nummer zoiets had van, goh ja, dat komt mij nogal bekend in de oren, vooral voor Belgische luisteraars. Dat zal je misschien hebben doen terugdenken aan die hit uit de jaren 90 van Tom Wilson en Techno Cats. 13 over 12, goedemiddag, de House History 333 op Legacy en RGR.

Ik wil jullie even vragen iets te doen. Ja, we gaan het er even stil voor maken. Jullie moeten allemaal nu naar de volumeknop gaan. Je moet hem gewoon even maximaal zetten. Dat is echt gewoon nodig. Ga even naar de volumeknop. Zet hem maximaal. We gaan een speakertest doen. Als het met deze niet lukt, zal het nooit lukken van Apotheosis en Fortuna.

0: idee of dat nog zo is, maar die man die woont tegenwoordig nog steeds in Amerika, Tiësto. Las Vegas, ik heb me dat laten vertellen.
1: The House History 333.
0: Ja, liggen dicht bij Trump voor belastingen te ontduiken. Dus geen idee waarom dat hij daar zit. Nee, er worden heel veel bekende DJ's daar in Las Vegas geboekt. Ik ben er ooit een keer geweest en ja, dat is daar elke dag feest. En al die grote namen, voor een paar ton kan je die daar lekker gezellig gaan bekijken.
2: Maar volgens mij betaal je daar ook niet heel veel belasting.
0: Ja, geen idee.
2: Nee, volgens mij is het wel een paradijsje.
3: Nooit zoveel als in Nederland.
0: Nu dat we daarover... Ik wil het eerst even over Tiësto hebben.
2: Oh ja.
0: Weet jullie trouwens waar Tiësto... Nou ja, zijn carrière is begonnen. Ik weet een club waar dat hij eigenlijk toen dat hij helemaal nog niet bekend was, heeft gedraaid. En die was aan de Belgisch-Nederlandse grens.
2: Ja, hij kwam uit Breda, toch?
0: Klopt.
2: Daar komt hij vandaan. Ja.
0: Klopt.
2: Was dat...
0: Met die...
2: Met de X.
0: Met de X, maar je had Club X, wat de hardcore was. Ja. En je had ook een klein zaaltje waar dat trance in werd gedraaid.
2: Hal 2, of Club... toch?
0: En hij heeft, voordat hij echt bekend was, in die trance-ruimte gespeeld Club X. Dat heb ik me laten vertellen.
2: Daar stond ook Lady X altijd te draaien.
0: Klopt. Ja. Er waren wel een aantal andere bekenden, maar ik kan het niet 300% met zekerheid zeggen, maar ik ken de mensen van Club X wel die het...
2: Een beetje.
0: Ik heb mij laten vertellen dat hij daar ooit is begonnen. Ja, we hebben 3 microfoons zelf.
2: Ja, is dat, hè?
0: Lekker gezellig. Ik wil het ook nog hebben over mijn tankbeurt, zoals jullie dat zeggen in Nederland.
3: Ik op het...

0: Dus jij kunt lekker goedkoop hier naartoe komen. Ja. Want je weet wat ik betaald heb om hier te komen.
1: Ja, maar toen ik zag dat het metertje bijna de verkeerde richting uitging, dacht ik van ja, ik ga nog even snel tanken in België. En zat ik blijkbaar net over de Belgische grens bij een prachtig tankstation met de naam Shell. Bedankt alvast voor hetgeen wat je mij hebt aangedaan. Dus ik ga daar snel even een kaartje in de automaat steken. Ik denk bij mezelf van oké, goed, even wat benzine bij in de bak smijten. En op 50 euro stopt dat ding. Ik denk mezelf van god, ben ik zo arm? Ik bedoel, dat kan toch niet? Doet de Visa, de Mastercard het niet meer? Van, wat is er aan de hand? En terwijl het stopt, zie ik dat ik al 150 euro heb gespendeerd voor 50 liter benzine. Dus dat betekent dat ik bijna 3 euro de liter heb betaald. En ik kreeg er spontaan achterop nog een sms'je van mijn bank. Want die dachten dat er fraude op de kaart was.
0: Oké, en daarom sta je hier nou in je onderbroek. Je hebt je broek ook daar moeten laten om af te kunnen rekenen.
1: Ik ben arm geworden. Lang leven Nederland, echt. Lang leven Nederland.
0: Bijna 3 euro de liter?
1: Ja, bijna 3 euro de liter. Oh. En ik moet morgen wederom naar hier.
0: Ja, ja, ja.
1: Als het nog goed komt.
0: Ik zou de andere kant op rijden.
2: Je had een hotelletje kunnen pakken natuurlijk, hè. We hebben er 4 in de buurt hier. Had gekund.
1: Ik ga er eens over nadenken voor morgen. Het is 283 in de House History, 333.

0: paar ideetjes om u te motiveren, maar ik ga ze even niet doen. U zou zich mogelijk kunnen aangesproken voelen. Het is de bedoeling dat u natuurlijk wel blijft luisteren, uiteraard. Hè? Driftwood and Food Club op 283. Eerder hadden we Apotheosis en O Fortuna. Er ging hier een heel verhaal hier in de studio ook rond over dat nummer. En ook online werd daarop gereageerd, omdat ja, dat is gewoon een mega illegale plaat geworden. Ze hebben die in der tijd even uitgebracht, zonder daarover na te denken. Dat gebeurde wel eens een keer in de jaren 90. Van, oh, leuk, we gaan dat gewoon op vinylpers, we gaan dat officieel uitbrengen. En dan kwamen onder andere die erfgenamen van onze vriend Orvin eens lastig doen. Die zei van, ja, breng die miljoenen maar naar ons. Dat gaat hier niet gebeuren, hoor. En creatief dat we toen in de tijd waren, dachten van, geen probleem. Die originele versie die jullie al kennen, die gaan we gewoon even cancelen. Want dat deden we toen ook, gewoon dingen cancelen. Maar we brachten hem wel lekker illegaal opnieuw terug uit, met een dikke middelvinger erbij. Ik heb hier ook een verhaal rondgelezen dat blijkbaar dat nummer vroeger bij de krantenuitdeling 92 werd gebruikt op cassette. En dat de oudjes die dan de krant moesten ontvangen daar spontaan van gingen weglopen van die takkenherrie, zoals het hier wordt omschreven. Dat vonden wij helemaal geen takkenherrie, het was gewoon lekkere muziek. Ja, er bevestigde hier ook nog iemand dat het effectief een gecancelde versie was. En er wordt met uitroeptekens bijgeschreven, rampeneren.
1: This is a special dedication, especially for you.
0: En volgens mij meer dan dat alleen, rampeneren. Als het een beetje hard in vooruit mag gaan, hard mag zijn en vooruit mag gaan, dan kan deze ook wel tellen op 282 van die SO Project. Dit is de Direct Disco.

presenteren The House History 333. Zet hem knoeperhard en geniet. Dit is The House History 333.

0: Straks na 1 uur is er Dave. Hij doet de verderzetting van deze House History 333 in. Die man heeft altijd een instrument bij in zijn programma. Ik moet wel zeggen, het is deze keer iets minder schadelijk dan de vorige keer wat ik in de studio heb meegemaakt.
1: Ja, die schuifelpet van de vorige keer, dat was geen succes.
0: Leeft ze nog?
1: Leeft nog, ja. Ja. Zeker. Maar dit is een van de belangrijkste instrumenten in de House, hè?
0: Ja, klopt. En daar word je helemaal vrolijk van ook als er een muziekje zit, hè?
1: Ja. Lekker, die led in hout, hè?
0: Je gaat hem straks wel meer dan één keer horen voorbij komen.
1: Met een snake.
0: Is wel niet meteen een house track, maar wel een heel goede plaat trouwens.
1: Ja.
0: Lloyd Cole in the Commotions. Hey. Verder met de lijst. Straks
1: je kent de klassiekers, hè?
0: Ik heb ook al wat jaren op de teller staan.
1: Je bent niet zo jong als je eruit ziet, hè?
0: Ik ga er niet op antwoorden. Ja.

De Pizza Man uit de UK afkomstig, dit project. Je kent hem misschien ook wel, of het project ook wel, van Sex on the Streets. Als die ook in onze lijst staat, ik ga het u niet vertellen. Je moet maar gewoon blijven hangen hier in de House History 333. Nog wat leuke reacties binnengekregen uit België, onder andere van Peter Poppen. Die luistert aan de Belgische kust. Hij schrijft zalig bezig weer al. En Joris, ja, die heeft zich een klein beetje vergist, vermoed ik hoor. Want die snapt het nog niet volledig. Die zegt van, nog minder dan een uurtje. Ja, misschien wel voor mij, maar het gaat hier nog wel even door hoor. Tot 9 uur heb je hem nog te pakken vandaag, de lijst. De House History 333 en Mokken zijn er ook van 9 tot 9. Mocht je hem nu pas ineens hebben gevonden of ingetuned zijn, no worries. Want je kan hem straks gewoon helemaal opnieuw beluisteren. Vanaf 9 uur vanavond tot 9 uur morgen vroeg. Kwestie van je een beetje bezig te houden, hè? Niet te gaan slapen. Want je weet het, de uitspraak is, slapen moet je doen als je dood bent. Hebben ze mij goed verteld. Dit is een kerel uit Nederland afkomstig. Het scoorde één dikke grote hit. Zijn naam is Eric E.

0: Het moest nog eens een keer gebeuren dat ik weer op te veel knopjes had gedrukt in deze studio. Maar goed, daar zijn we weer. En toen deze man nog niet zoveel centjes had. Ik heb het over Reggie, voor onze Belgische luisteraars zeker wel bekend. Maar ook in Nederland is Milk Inc. niet onbekend. En dit was eigenlijk het eerste succes, maar een remix. Nee, het eerste succes, sorry, dat was Lavash. Dit was een track die daarvoor kwam. En daarna kwam Joe hier in de studio binnen. En we begonnen over cd's van discotheek Illusion tegen elkaar. Was het nu de rode of de groene?
1: Dit was de groene Illusion, de beta edition.
0: En toen kregen we het ineens over een andere track.
1: Ja, want toen kwam er ineens een herinnering boven. Ja, wat zal het geweest zijn? 1996 denk ik of zo. Er was een radiostation in België. Dat heette Seedance. Ja. Zond uit. In Wustwezel.
0: Klopt.
1: Ergens langs de Bredabaan. Een kot. En daar was de radio. En ik ging wel eens met iemand mee. Die zat bij een radiostation in hetzelfde kot. Radio Saphir.
0: Ja.
1: En ik hoorde elke keer een plaat op de radio. Dat was Protect Your Mind van DJ Shaken & Friends.
0: Klopt.
1: En die werd altijd gedraaid op Seedance. En op een bepaalde dag, ik klein jongetje natuurlijk, ik was 14 of zo, kwam bij dat radiostation in Wustwezel. En wie was daar radio aan het maken?
0: Was ik dat?
1: Dat was jij. Dus ik weet nog, ik zie mezelf nog staan. Dat raam ging als zo'n raam dat naar boven open kan.
0: Een kiepraampje.
1: Ja, dus ik dat raam. Ja, dus ik daarachter, achter het raam, zeg, Bjorn, welke plaat is dat? En toen liet jij mij die cd, Illusion, Beta Edition, de groene zien.
0: Ik was op dat moment toch een vriendelijke presentator die
1: toen
0: al verder heeft.
1: En toen stond jij, want jij was ook verkoper voor die radio. Toen stond jij met stropdas, toen stond jij echt...
0: programma te maken.
1: Precies. Je komt dan wel weer boven.
0: Ja, klopt, met de stropdas. Het punt was, het voordeel was, we hadden toen nog geen webcam.
1: Nee.
0: Die is kort daarna gekomen. En als je dan nog een anekdote wil weten, ik heb ooit in de winter, terwijl er stond te sneeuwen, de Seedance hitparadelijst gepresenteerd in zwembroek.
1: Nee joh.
0: Ja.
1: Toen kon dat nog.
0: En ik had er toen ook een sidekick bij. Die heb ik natuurlijk in bikini gezet. En toen hebben we de eerste keer gehad dat de website het even, toen in de tijd, door te veel views, het ging over de hitlijst, ging over de bikini natuurlijk.
1: Ja. Maar weet je wat wel het mooie was uit die tijd? Je wist niet welke platen het waren. Je hoorde op de radio een plaat. Wat was dat?
0: En je wilde dat gewoon weer ook graag weten.
1: Precies.
0: Ja.
1: Illusion, de beta edition.
0: Klopt. In ieder geval, die herinneringen die hadden we vandaag ook weer boven. En zo meteen doet Dave dat verder. Twee of drie uur lang? Hoe lang doe je het tegen? Zolang het volhoudt. Ja. Hopelijk lang genoeg.
2: Hopelijk lang genoeg. Dat gaat nu wel weer.
0: Oké, dit is de laatste nog met een zonnetje. Laat ik jullie richting 1 uur. Deze van Banda Sonora. Dit is Guitar G.

Het was bijna niet gelukt, want ik kom over de A12 hier naartoe rijden vanuit Arnhem. En bij Boskoop zei hij in één keer, je moet van de snelweg af en je moet binnendoor. Dus ik rijd door landerijen, tuinbouwen en fruitbomen. Ik heb nog geprobeerd een harde appel te plukken, maar dat is ook niet gelukt. En toen was ik zo bang om niet op tijd hier te komen. Ik hoorde onderweg ook nog in de navigatie. Het is heel raar, dan hoorde ik zo'n bliep geluid. Bliep, let op pijlwagen. Let op pijlwagen. Maar echt om de 100 meter. Bliep, let op pijlwagen. De hele weg lang. Dan bleek

een verhaal binnen dat hij niet meer leeft. Dat wist ik ook niet. Paul Johnson die leeft dus niet meer. Zat eigenlijk zijn hele leven al in een rolstoel. Vanwege een schietpartij waar hij niet bij betrokken was. Daar had hij niks mee te maken. Dat was gewoon toevallig. Hij was toevallig op de verkeerde plek op het verkeerde tijdstip. En inmiddels overleden aan corona. Paul Johnson, get down in the history of house. 333. Dat is de helft van 666. Ja, nee, waar. De helft van 666. Nou, daar gaan we. System F. Dance Valley Theme 2001. Was dat Plants Valley?

0: zou je zo even vertellen hoe dit nummer heet. Oké, doe ik zo meteen.
1: The House History 333.
0: Ja, dat heet I Wanna Fuck You in the Ass van de Out Here Brothers. Daarvoor System F met Dance Valley Theme 2001. En ik zat me net hard op af te vragen of Dance Valley 2001 de Plans Valley was. Maar dat was het niet. Maar in 2001 vielen wel de pendelbussen uit. En precies toen het festival was afgelopen. Wij waren de dans net ontsprongen. Ik met mijn vrouw, we reden naar huis toe. Toen we thuis kwamen, zetten wij het nieuws aan. En toen bleek dat het een zootje is geworden rond Dance Valley. Overigens, mijn allereerste Dance Valley was die van 1996. Met 18.000 mensen. Ik had nooit kunnen vermoeden dat het daarna zo groot wordt. Of dat het daarna zo groot is geworden. Met meer dan 50.000, 60.000 mensen, geloof ik, op dat terrein. Je luistert naar de House History 333. Ik zei het al, dat is de helft van 666. Ik zal je zometeen even het adres geven als je een berichtje wil achterlaten. Vind ik ook altijd leuk. En ik moet zeggen, op die Dance Valley van 2001, toen die pendelbussen waren uitgevallen, daar komt op een gegeven moment een jongen aanrijden met een grote Amerikaanse slee. Niemand had meer een bus. Iedereen wilde naar huis toe. Dat kon niet. Dus iedereen probeerde bij een andere auto erin te klimmen. Er komt een gozer aan met een grote Amerikaanse slee. Op de achterbank 5 man. Op de voorbank 3 personen. En die stopt bij mij en mijn vrouw. Die zegt, als jullie een beetje doorschuiven, dan passen jullie er nog wel bij. Nou, dat heb ik geweten ook. Station, wat was het ook weer? Sloterdijk, geloof ik, Amsterdam. Daar stond mijn auto te wachten. Nou. Let the beat control your body. 187 lockdown.

Hartstikke leuk dat je luistert naar de House History 333, de helft van 666. Leuk bedacht, man. Dat is echt heel erg leuk bedacht. Mijn naam is Dave Donkervoort. We komen straks trouwens nog een paar leuke dingen tegen. Ik zie hier Avantgarde in de lijst staan op 265 met Get Down. Daar zit dat bekende sampletje in van Hands Up.

0: moet je toch wel even mijn tambourijn laten horen.
1: Kijken wat hij doet. Dat gaat goed, jongens. Hey.
0: Lekker, de House History 333, de Mixmasters in de mix op 271. Nou, gaat lekker. En ik moet Marco Roerdink even bedanken, want ik heb net een Facebook-posting gedaan op de Dave Donkervoort Facebook-pagina. Daar kun je zelf ook even reageren. En hij zegt dat hij Sjoer perfect klinkt op de radio.

House History 333.

0: DJ Mischa op nummer 269 in de House History 333. Al die cijfers.
1: De House History 333.
0: Ja. Man, wat een tijd. Dan moet ik zeggen dat ik zelf een beetje uit het midden van het land kom. Midden, Arnhem. En ik ging regelmatig uit omdat ik in België werkte. In Lommel destijds, bij Hit Radio Baco. Ik weet niet of je dat nog kent. Net onder Valkenswaard, de grens over. En ik kwam dus veel in de discotheken daar in de buurt. Zo ook in de Shaft in Lommel. Ik weet niet of daar iemand daar ooit is geweest die op dit ogenblik luistert. Misschien leuk om daar eens even wat over te vertellen. En ik kwam ook regelmatig in de Effenaar in Eindhoven. En daar

0: To the sound of the underground. Ja, 1988, ik werkte op dat moment bij het Radio Baco in Lommel in België. En dat was toen een grote hit. Toen moest het eigenlijk allemaal nog een klein beetje beginnen. Hoewel, in België was de New Beat al aan de gang.
1: The House History 333.
0: Wat een leuk initiatief, jongens. De House History 333. Ook leuk. Ik dacht, ik ga toch even een Facebook-posting doen. Maar ik heb geen Facebook op mijn telefoon. Toch even snel erop gezet. En er komen aardig wat reacties binnen. Dat is toch leuk, joh. Irving, Maurice, Han van de Brink. Wat heb ik nog meer? Jos van Heerde. Hey, Jos, leuk dat je luistert, joh. Jeroen Drocht, Stefan Leuren, Ronald van Kuilenborg. Goh, het is echt moeilijk hoor, om nog een Facebook-posting te doen op mijn leeftijd.

Dat is dat avant-garde met Get Down. Weet je wel, die staat op 265. Dus die gaan wij zo meteen tegenkomen. En daarin zit dat sampletje van Ottawan met Hands Up, Give Me Your Heart. En dan denk jij, waar heeft hij het over? Nou, als je hem zo meteen hoort, dan merk je het vanzelf wel. Oh, nog even wat anders. Zegt de naam Deep Dish jou nog iets? Ja, nou, de kenners die weten waar ik het over heb. Het is hier in de lijst op 266. Dit is Flashdance.

0: stemmetje van haar vind ik helemaal geweldig.
1: Ja. House History 333.
0: Die dish in de House History 333. Dit was in het Flashdance. Het is hemelvaartdag vandaag. Erwin zit hier naast mij. Ik vind het leuk, want wij plaatsen ook de hoesjes in de video van de
2: Roger Ellenswijk.
0: Maar bij dit staat er gewoon een wit hoesje met een pen geschreven.
2: Ja, ik zal je uitleggen hoe dat komt. Ik heb hiervoor mijn hoesjes aangeboden van mijn oude platencollectie. Ja. Maar ik was niet zo zuinig op mijn platen. Dus al mijn hoesjes zien eruit als een helemaal verfomfaaid. Zoals dat heet. En wat ik ook altijd deed, was met een viltstift allerlei relevante info op de hoes schrijven. Nou, ik weet niet of je mijn handschrift wel eens hebt gezien.
0: Weet je wat ik soms bij je 12 inzicht te wijzen? Nee. Dan schrijf ik deze niet als eerste. Of deze als

0: aan mijn hoes hadden ze werkelijk helemaal niets. Die waren onherkenbaar. Verminkt ook wel.
1: Ja, verminkt. Ja. Nou kwam ik zelf pas heel laat met house in aanraking. Ik moet zeggen, mijn allereerste. Heel laat.
0: Okay.
1: Maar ik werkte bij Radio 10 Gold. Dus dat was niet echt...
0: Weinig house daar.
1: Ja, dat kon ook niet. Ik moest dat ook stilhouden. Als ik op mijn werk kwam bij Radio 10...
0: Ja.
1: Mocht ik zeker niet praten over dat ik festivals aandeed. Mijn eerste festival was overigens Dance Valley in 1996. En daarna, daarna ging het los. Maar ik was toch al voorbij de 30.
0: Dus jij hebt, om er maar eentje te noemen, jij hebt wat Tom Mulder. Heb je er nog nooit een halfje in zien tikken?
1: Die heb ik er nog nooit een halfje in zien tikken.
0: Oké.
1: Was misschien wel een keer heel goed geweest omdat je dat gedaan had.
0: Dat had
1: het wel geholpen. Edith de Doos zit ook te luisteren. Dank je wel.
0: Nou, nee joh.
1: Ja, serieus zit te luisteren.
0: Zullen we haar even gezamenlijk toespreken?
1: Nou, Edith. Hartelijk goedemiddag.
0: Wat leuk dat je luistert.
1: Had hier ook moeten zijn eigenlijk.
0: Nou ja, ze is welkom.
1: Nou, Edith, ik kom je straks even ophalen. Hondjes mee, dan komt alles goed.
0: Hondjes weg mij.
1: We zijn bezig met de House History 333. En dat gaat nog even door. Ik vertelde je net dat sampletje van Ottowan met Hands Up, Give Me Your Heart.
0: Hands Up!
1: Ja. Maar dit is hem. En de meeste mensen herkennen hem niet, maar ik haalde hem er gelijk uit.
0: Ik lekker wel.
1: Ja, jij wel?
0: Ja hoor.
1: Nou, dat zeg je nou handig achteraf zeggen.
0: Maar goed,

35. En dit was hem dan. Avant-garde en Get Down. Ik draaide dat op een Russisch cruiseschip. Afgemeerd in Rotterdam. We gingen varen. En het was de eerste keer dat ik die plaat draaide. Ik had hem bij me. Ik wist niet wat ik meemaakte, man. Het is Hemelvaartsdag en wij gaan lekker door tot 9 uur vanavond. Morgen ook nog een dag met de House History 333. Jordan en B.

estamos live.

0: Jordan en Baker.
1: The House History 333.
0: Explode, zo heet het. 264. Björn, onze Belgische, Vlaamse DJ. Oh, die komt er even bij, Björn. Ik vind het zo lekker toen hij vanmorgen hier naartoe kwam rijden. Ik vind het zo lekker om dan even wat Vlaams tussendoor te horen, man.
2: Wat een Vlaams.
0: Ja, wat Vlaams tussendoor. Ja.
2: Maar ik heb van de vorige keer begrepen dat jij vroeger wel meerdere Vlaamse DJ's tegenkwam.
0: Ja, zeker. Lang geleden.
2: Toen de bomen nog spraken.
0: Ja, maar dat is allemaal mensen van een andere leeftijd. Peter van Dam is inmiddels ook niet meer in leven.
2: En als ik me niet vergis, Rudy van Vlaanderen.
0: Rudy van Vlaanderen, uiteraard. Ja. Die heeft trouwens op mij ook gereageerd. Dus die zit ook te luisteren, denk ik, op dit moment. Kunnen we even wat tegen hem zeggen?
2: Goed.
0: Doe ik dat of doe jij dat? Wil ik iemand te piepen?
2: Ik heb niks van piepen momenteel. Nog niet. Kom nog binnen een decennia of twee waarschijnlijk.
0: Maar ik vind het leuk. Jij bent hier morgen ook weer, hè? Want jij komt helemaal vanuit Vlaanderen hier naartoe rijden.
2: Klopt, uurtje, 10 minuten zoiets rijden. En dan gaan we er van 10 tot 1 tegenaan.
0: En dan bijna 3 euro per liter betalen aan brandstof.
2: Je moet er iets voor over hebben.
0: God, man. Nou, ik ben hier morgen niet, maar ik ga morgen wel weer naar je luisteren.
2: Fijn hoor, fijn.
0: Zo, wacht even. Ik had nog even wat in gedachten, want Sander Kleine... Dat doe ik. Dat ding ligt te piepen, maar dat deed ik zelf niet. Oké, is weer goed. Björn dus ook weer morgen te beluisteren hier. Ik ben hier morgen helaas niet. Maar het eind is nog niet nabij. Ik blijf hier nog een tijd. Ik ga nog niet weg. Ik ben pas net begonnen. Hou er even rekenschap van. Sander Kleinenberg op 263 in de House History 333.

En zijn naam is Sander Kleinenberg en dit was The Fruit. You know, The Fruit. In de House History 333. We hebben trouwens een WhatsApp-nummer waarop je ons kunt bereiken. Als je een bericht wil achterlaten, 06-5139-5139. Vanuit het buitenland wordt dat uiteraard België natuurlijk, bijvoorbeeld, of Duitsland. 0+31-6-5139-5139. Je kunt ook mailen. Laat even weten wat je ervan vindt. Altijd leuk. Mail naar studio@legacy.nl. En legacy is LEGA-C.nl. LEGA-C.nl. Dat vind ik wel leuk. Waar zijn wij te horen? Legacy DAB Plus in Haaglanden, legacy.nl. Of regio FM Leuven, FM 106.7 FM. En Vlaams-Brabant, Limburg en Brussel via DAB Plus.

Hij zegt echt, what a great drug, what a great drug. Cocaine, what a great drug. Ik ben het niet met hem eens. Ik moet zeggen, er is hier soep gemaakt voor de DJ's. En dan staat hier een hele grote tafel met een grote pan met soep. En het hele gekke is, als we housemuziek horen hier, als ik housemuziek op mijn oren hoor, dan heb ik echt helemaal geen honger, joh. Dus die soep die staat, die blijft hier gewoon staan. Begrepen, nog even dat WhatsApp nummer 06... Ik deed het net een beetje snel, sorry. 06-5139-5139. Als je een berichtje wil achterlaten hier in de studio, jongen. Zou ik leuk vinden, zou ik leuk vinden. Ik heb een berichtje gepost op mijn Facebookpagina. De Dave Donkervoort Facebookpagina. En er komen allerlei reacties van mensen binnen. Dat vind ik toch eigenlijk wel weer leuk. Ik heb er gewoon

0: van Command Speed Up 261 in de House History 333.
1: De House History 333.
0: Ja. Er komen wat reacties binnen via de app, via de mail. Ik heb hier eentje van, hey, Martin Rus.

hang ik hier gewoon een tweedehands dingetje in. Maar oké, okay, we gaan weer even kijken. Dankjewel, Martin. Ik luister lekker mee. En de groeten aan iedereen die daar zit. Veel plezier. Martin uit Wassenaar. En dan PVD. Lekker bezig daar in de studio. Handvol. Dat doen wij ook. Kai, die schrijft, ik ben eigenlijk te jong. 21 voor deze muziek. Maar ik vind het waanzinnig leuk. Ja, 21 is inderdaad. Je hebt die tijd niet meegemaakt. Dat is jammer. Maar nu ga je het meemaken. Je kunt het hier gewoon allemaal meemaken. Alles wat je gemist hebt in je leven. Je bent eigenlijk gewoon 20 jaar te laat geboren. Misschien wel 30, denk ik. Je had eigenlijk 51 moeten zijn om dit allemaal mee te kunnen maken. Anouk, de Funkerman, wat een classic. Al heel vaak op los gegaan. En niet altijd in deze realiteit. Niet altijd in deze realiteit. Er is ook nog een andere realiteit. De nodige paracetamolletjes werken heerlijk op die break in de track. Ja, dat klopt. Ik vind hem echt zo lekker. En wat mij betreft, ik zou hem nog een keer willen draaien, maar dat ga ik niet doen. Nee, dat doe ik lekker niet, jongens. Ken je dit dan? 260 in de History House 3-3.

Dit moet 596 geweest zijn voor Ultra Nate and Free. Luister naar de House History. Zeg ik het goed? Nee, de History House 333. Mijn naam is Dave Donkervoort. Ik heb al heel lang niet meer live achter de knoppen gezeten. Ik moet dan wel een beetje het wiel opnieuw proberen uit te vinden hier. Met

studio@legacy.nl. Legacy is lega-c.nl. Als je een berichtje wil achterlaten. Maar je mag ook WhatsAppen. 06-5139-5139. Inmiddels mijn Facebookpagina. De Dave Donkervoort Facebookpagina. Die loopt aardig vol met mensen die allemaal zitten luisteren. Dank je wel. Ik ga zo meteen even door de berichten heen kijken. Dus als je daar een berichtje achterlaat, kom ik daar zo meteen even op terug. Maar eerst even een van de beste houseplaten die ik ooit heb gehoord. Dat zal wel weer. Ja.

0: Nee, helemaal goed. Ik denk, ik ben even een vlaag van verdomme bezig, dat ik alles kwijt ben. Je luistert naar de House History 333. En ik heb het echt naar mijn zin hier in de studio. Ik zal even naar mijn Facebookpagina heen kijken, want er zijn toch een aantal mensen die gereageerd hebben. Ramon van der Hoek die zegt, gaat lekker Dave, die Jekkie Jekkie was een gave versie. Ik moet zeggen, ik heb thuis nog een veel gavere versie van die Jekkie Jekkie. Maar die kan ik niet laten horen, want die heb ik thuis. Ik lijk wel een Duits en die zeggen dat ook altijd. Ik heb het thuis. Hey Dave, ik luister ook naar de House History. Groetjes van Brian de Zwart. Michael Bos, kiek hem genieten. Ja, dan heb je goed, ja, daar kan ik daar echt van genieten. Johan Mieke Dinnewicht ook. Dankjewel voor het bericht. Top Dave, stuur me alsjeblieft nog een programma via Messenger. Dat kan ik niet, ik heb geen Messenger op mijn telefoon. Michael Bos, zit je ons nou te filmen? Ja, ik zit jullie te filmen, ja. Nou, er komt nog veel meer binnen. Gewoon even naar de Dave Donkervoort Facebookpagina. Kun je een berichtje achterlaten. Ik vind het hartstikke leuk. En ik vind het al nu al jammer dat ik hier morgen niet ben.
1: Ja.
0: Dat is gewoon sorry, niks aan te doen, Erwin. Maar ik ben
1: niet. Jij zei ik kan niet. Jij zei
0: nou, ik kon aanvankelijk eerst 2 dagen, maar ja.
1: Geprobeerd je over te halen nog. Maar je hebt andere verplichtingen, hè?
0: Ja, ik heb andere verplichtingen.
1: Echt een slechte woord, sorry. Ik heb andere verplichtingen.
0: Ja, dat is echt gelul natuurlijk van mij.
1: Ik geloof het ook niet.
0: Ik vertelde je daar straks dat Terrence Trent D'Arby die maakte in de jaren 90 een album.
1: Hardline according to.
0: Neither flesh, fish or flesh.
1: Oh ja, ook nog.
0: En daar stond dat I'm Lonely op. En dat is door Hollis P. Monroe weer uitgebracht. Het staat op 250 en die zit net buiten mijn lijst. Dus ik mag hem niet draaien.
1: Nee, laat maar, het is goed. Ik zou willen zeggen, jammer joh.
0: Ja, heel jammer. Gaan we dus niet doen, maar die is wel leuk. Dus dat wilde ik je nog even...
1: Je hebt nooit gelukkig.

Bill Wyman. En ik hoorde nog een sampletje van Crowd Heisenberg. En ik hoorde nog Transnistrië. Nee, niet Transnistrië. Trans-Siberia Express. Wel. Ding, ding, ding, ding, ding, ding. Ik zit hier helemaal bijna al in een soort van trans-situatie, jongens. Dit is de History House 333. En die is hier morgen ook nog. Vandaag 9 uur lang tot 9 uur vanavond. En morgen ook nog de hele dag, hè, van 9 tot 9. Het is maar even dat je het weet. Ik heb het gevoel dat ik in een Harry Potter film zit nu met dat geluidje. Maar dat is het niet hoor. Nee, zeker niet. Wat gaan we doen? Nummer 256, Nightmare van Brainbug.

Ja, ik kan dat ook een beetje. Ik vind het echte Vlaamse wel een beetje lekker klinken in deze lijst, jongens. Hier gaat hij. Rolf Jarder zit met Watch Me Now op 200. Sorry. Sander van Doren met Riff op 255. Dat is het. Sorry. Mijn brillenglazen zijn beslagen.

Jawel. Hij gaat helemaal los. Sander van Doorn en Riff. In de House History 333. Ik heb mijn laatste voor vandaag. Zometeen zit hier uit Vlaanderen Vincent Jolle, zeggen we. Vincent Jolle, oké. Dus ik wens jou heel veel plezier met hem straks. Na Vince ook nog Erwin van der Bliek. En morgen is hier nog een dag met de resterende partij. Golden Oldies moet ik eigenlijk zeggen. Want we zitten gewoon Golden Oldies te draaien hier. Allemaal minimaal 30 jaar oud die platen. Fijne dag nog. Fijne hemelvaartsdag. Tot de volgende keer.

5 over 3 in de House History 333 op deze Hemelvaartsdag live op je radio. En we wisselen hier mooi af van Nederlander naar Belgische presentator. Ik ben Vince en dankjewel ook aan Dave Donkervoort voor de afgelopen 2 uur. Ik heb onderweg hierheen zitten genieten van zijn presentatie, maar ook natuurlijk en vooral van de geweldige muziek in deze fantastische lijst, die we natuurlijk meteen verder zetten. We hadden zo net op, even kijken, 253, Billy Hendrix en Body Shine. En dit is logischerwijs 252, Miss Jones en Passion. Wil je trouwens reageren op deze lijst, dan kan dat. Je kan ons whatsappen vanuit België, is dat op +316 5139 5139. En vanuit Nederland kortweg 06 5139 5139. Mailen kan ook naar studio@legacy.nl. En dit is 252, ik zei het al. Miss Jones en Passion in de House History 333.

Holly's P. Mandrew in de House History 333 te beluisteren op Legacy en RGRFM. Ja, geweldige plaat. Holly's P. Mandrew, dat is eigenlijk een Amerikaan. Hij komt uit Philadelphia, maar hij is in Europa beland. Meer bepaald in Berlijn, dat is tegenwoordig zijn hoofdstad. En dan 3:15 in de House History 333. We gaan even stevig knallen met deze van Marco V. Dit is Auto Manual.

0: 249 in de House History, 333. Pete Heller en Terry Farley, of kortweg Heller en Farley Project uit 1996. Het was toen niet alleen een gigantisch grote clubhit, maar deze scoorde ook geweldig goed in de UK. Stond daar op nummer 1 in de dancechart. En ook in Amerika in de Billboard hadden die in de danslijst de nummer 3 positie voor een house track. In die tijd was dat redelijk ongezien. De kerels zijn trouwens bekend geworden in 1994 dankzij een remix die ze mochten maken voor M People. Dit is de House History 333 met nu Lil Lewis.
1: The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restores my soul. He leadeth me in the path of righteousness for his name's sake. Yeah, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil. My cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Imagine this. The lights in the universe are all on, and at the flick of God's switch, all the lights in the world are out. Yeah, you can run, but you can't hide, because if we don't change quick, it's coming. A world eclipse.

0: Zo net op 248, Lil Lewis en Blackout en deze R&B op 247 met Spring en dat komt ook uit 1996. R&B was trouwens Rolf Meyer Bode, daarvoor staat die R&B, maar ze waren eigenlijk met twee. Er was nog een andere man die aan het project meewerkte en die zijn naam was Farid en de achternaam ga ik me niet aan wagen, want dat is een of andere exotische naam, zeg maar. Alright, verder met de lijst. Komt eraan, nummer 246. Die is voor Armin van Buuren.
1: Twee dagen lang, van 9 tot 9. Dit is de House History 333.

0: Love Stimulation op 245 van U-Mates hier in de House History 333.
1: De House History 333.
0: Ja, ik heb even collega Erwin van der Vliek erbij gehaald.
2: Hey Vince.
0: Ja, jij bent eigenlijk nog niet aan het woord geweest hier in de lijst.
2: Ja, heel even af en toe. Ik heb eigenlijk in de uren overdag eet ik eigenlijk alleen maar soep hier. Dus hebben we namelijk altijd hier, als wij van die radio-uitzendingen hebben, maken ze een enorme pan soep. En ik ben er nogal fan van, dus ik heb zoiets eerst soep eten en dan eventueel nog een radioprogrammaatje als het uitkomt.
0: Ja. Maar jij hebt de lijst een beetje samengesteld, voornamelijk toch?
2: Ja.
0: Of mag ik dat niet gezegd
2: worden? Nou ja, zeker wel, maar wel in overleg. Ik heb jou bijvoorbeeld ook nog gevraagd, Vince, noem mij nou eens een paar Belgische rammers. En die hebben we er dan in verwerkt.
0: Absoluut,
2: hè?
0: Absoluut. Ja, ja. Ik dacht dat jij hier gewoon rondliep om ons een beetje te controleren of ons dan netjes aan de lijst
2: te houden. Te controleren.
0: Ja.
2: Nee hoor, ik ben hier om eigenlijk de hele dag een beetje in de weg te lopen. En dan eindig ik de dag met een radioprogrammaatje. Nou, lekker toch?
0: Zeg, je hebt een tijdje geleden, want het is nog niet zo lang voor jou geleden, dat je nog een house top hebt gepresenteerd. Hè?
2: Zeker.
0: Mag je daar niet zo over zeggen?
2: Dat mag je allemaal zeggen.
0: Hey, je was op 538.
2: Dat was ik. Ja.
0: Dat was wel heel fijn, denk ik. Hè?
2: Dat was een leuke ervaring. Het is een hartstikke leuk team. Een ontzettend leuke zender. Maar er gaat natuurlijk niets boven je eigen zender. Laten we even wel weten.
0: Zo is dat. Legacy, daar luister je naar. We zijn ook te beluisteren trouwens in België, in Vlaanderen, op RGR FM, in Leuven op 106.7 FM en ook via DAB Plus in Vlaams-Brabant, Limburg en Brussel.
2: En dat is dat is echt heel ver te ontvangen.
0: Ja, die DAB-ontvangst is een gigantisch gebied.
2: Lekker,
0: maar helaas niet waar ik woon. Maar dan kan je gewoon online luisteren. Je kan trouwens meekijken hier in de studio, want we worden hier ook staat hier vol met camera's.
2: Ja.
0: Toch altijd een beetje creepy, vind ik. Mag je niet
2: plus,
0: in je neus putteren.
2: Ja, zeg maar, goed.
0: Ja, maar je mag ook niet in je neus putteren.
2: Nee, en toch gaan we doen.
0: Ja. Ja, oké, doe maar.
2: Van 6 tot 9 de hele tijd.
0: Ja. Nee, goed. Ik ben helemaal van de wijs.
2: En dat was de bedoeling.
0: Nee, maar je kan meeluisteren online en kijken. Dat kan op legacy.nl. Legacy schrijf je L-E-G-A-C. Klinkt een beetje ingewikkeld, maar dat is net het coole aan de naam. Hè? Legacy. Yeah. Het is eigenlijk ook een beetje een knipoog naar C-dance.
2: Juist.
0: Vandaar.
2: Ja,
0: en Legacy, de naam zegt hetzelfde. Legacy.
2: Ja.
0: En dat zijn precies de tracks die we hier vandaag aan het draaien zijn in die Household History. 333, zo is het. Snel door naar de lijst. We zijn aanbeland op, even kijken, 244. En die is voor Soul Central, Strings of Life. En dat is toch een beetje die typische Nederlandse sound, hè, Erwin?
2: Ja, een grote hit op Ibiza geweest ook en zo in de jaren 90.
0: Ja. Maar je had hier in Nederland had je de It als grote club bijvoorbeeld.
2: Ja, in Amsterdam, ja.
0: Dat soort muziek werd daar ook wel echt gedraaid.
2: Ja, die werd daar zeker wel gedraaid deze jaar. Zeker, ja. Door Jean, hè? Jean?
0: DJ Jean.
2: Ja, DJ Jean. Zeker, ja. En Marcello, dat waren de helden van de hit.
0: Ja, dat was zelfs tot bij ons in Vlaanderen bekend.
2: Lekker, man.
0: Ja, absoluut. We gaan er naar luisteren, dus op

The Mackenzie featuring Jesse and I Am Free. En die Jesse, die heb ik een paar keer mogen ontmoeten in mijn leven. Onder andere in de jaren 90. En onlangs ook nog. En wat ziet ze er anders uit? Je moet het maar eens checken, wat oude foto's van Jesse opzoeken. En hoe ze er tegenwoordig uitziet. Ik denk dat de plastisch chirurg, de esthetische chirurg, de needle doctor, de botox-specialist veel geld aan haar verdiend hebben. Maar ze ziet er nog altijd wel waanzinnig goed uit. Hey, welkom. Dit is de House History 333. Ik neem er even een drankje bij. Even de keel smeren. Ja, zo. Dat is gelukt. En door met de lijst. En ja, dit is toch een beetje een bijzondere plaat. Want ja, het is ook house, maar dan house heel commercieel. Want het is ook een hele grote hit geweest. 242 is voor Delight. Groove is in the heart. We'll be right back.

History 333. Je kreeg zo net voor de uurwisseling ook nog twee fijne tracks. Delight op 242, Groove is in the Heart. En op 241, Carl Cox en Dark Allies. Hij komt trouwens binnenkort naar België voor een exclusieve set. Vorig jaar was dat trouwens in Antwerpen. Dit jaar gaat dat ergens in een of ander vreemd domein door. Waar precies? Ik zoek het zo meteen even voor jou. En deze op 240 als eerste net na 4 uur, Underworld en Rez. En Underworld, die kennen we natuurlijk van hun grootste klassieker, Born Sleepy. Ik heb zo'n vermoeden dat die verder in de lijst toch nog wel voorbij zal komen. Alias, nu op 239 in de House History 333.

0: Derp op 238 en Derp. En dat zijn de knallers in de lijst. Hè. Ja, dan hadden we net nog Elias. Dat is toch een beetje zo'n softie tussen de andere platen. Een goede track, hè, daar niet van. Maar als je dan dit hoort, ja, dit is even wakker worden op zo'n hemelvaartsdag. Die leven nog steeds vandaag. We zijn bezig met de House History 333 op Legacy en RGRFM. Zo is het te beluisteren in België, Vlaanderen. En hier in Nederland, waar de studio zit, mag ik dat eigenlijk ook een beetje verklappen dat we in Nederland met de studio zitten, Erwin? Ik kijk even naar onze grote baas, Erwin.
1: Heb ik iets gemist? Ja, even koptelefoontje op. Zo, daar zijn we. Lekker muziek hierbij. Wat kan ons gebeuren, Vince? Wat kan ons gebeuren?
0: Ja, jij bent de baas hier een beetje.
1: Nou, de baas. Ik ben een slechte baas, hoor, geloof mij.
0: Is het
1: baas? Ik ben helemaal geen goede baas. Nee, hoor. Nee. Hier is hier niemand de baas. We zijn allemaal de baas hier.
0: Ja, maar ik ben helemaal uit Antwerpen gekomen. En ja, het is toch een eindje rijden geweest. Ik kan trouwens filmen ook. Dus,
1: ja, je had filmen. Want er was iets met een brug of zo.
0: Ja, voor de Moerdijkbrug had ik filmen. Die stond open volgens mij. Dus dan krijg je meteen een half uur vertraging erbij. Ongelooflijk.
1: Ah.
0: Ja, maar goed, ik ben hier nog op tijd geraakt. Dat is belangrijk.
1: Het scheelde niet veel, hè? Het
0: fantastische
1: niet
0: lijst.
1: Heel veel.
0: Ja. Maar misschien nog even van de gelegenheid gebruik maken om te melden dat je inderdaad in Vlaanderen en in Nederland kan luisteren. In Nederland dus via DAB Plus in Haaglanden. Ja. En ook online via legacy.nl. En in Vlaanderen dus via RGRFM 106.7 in Leuven. En in Vlaams-Brabant, Limburg en Brussel via DAB Plus.
1: Wat een uitzendgebied hebben we.
0: 10B, geloof ik.
1: Oké, 10B, ja, zei je dat? Ja, 10B.
0: Ja. Zijn er nog reacties binnengekomen? Weet je dat?
1: Ik heb hier heel toevallig uit Rotterdam.
0: Ja?
1: Ene Annemiek. Zij appt het volgende. Mm-hmm. Hallo heren, genieten op Hemelvaartsdag. Ik ben al fan van de House Top 1000 geweest altijd. Maar wat jullie daar doen, het is niet normaal. We genieten hier met z'n allen. We maken er een feestje van. Dat horen we natuurlijk heel graag, hè, dat soort dingen.
0: Is er nu een groot verschil tussen die House Top 1000 en deze lijst?
1: Ja, het is een beetje het oude verhaal. Hè? De Hollandse danshits en de Belgische danshits liggen af en toe een beetje uit elkaar. En ja, wij vinden dat juist leuk, want we leren bij.
0: Ja, het is een mooie
1: dat
0: mix.
1: Over en weer, zeg maar, leren we bij. En ja, leuk.
0: Het maakt inderdaad de lijst uniek.
1: Is het ook.
0: Mooi samengesteld, Erwin en crew hier. En een fijne studio ook hier, hè? Gezellig.
1: Ja, toch?
0: Gezellig. En er is, het is al vaak gezegd geweest, er is soep ook hier, hè?
1: Ja, dus als er nog iemand soep wil, mocht je zitten te luisteren, je hebt honger. Ja. We hebben nog 9 liter.
0: Ja, oké.
1: Ja, 9 liter.
0: Maar het adres van de studio is wel geheim, hè?
1: Dat gooi ik zo meteen even de radio op. Lekker.

0: We zijn helemaal live bezig aan de lijst der lijsten met de mooiste house tracks aller tijden. De House History 333. Ik hoorde collega Dave daar straks heel vaak refereren naar 666. The Devil, de dubbele van de lijst. Wanneer gaan we die lijst eens doen, Erwin? De 666?
1: Ja, er zijn wat gemeenschappen in het land. Ja, die hebben dat liever niet. Dus vandaar hebben we maar voor de helft gekozen. En anders zouden we hier 4 dagen zitten. Zou dat goed zijn voor ons, denk je?
0: Lijkt me wel wat.
1: 4 dagen! Ja, echt.
0: Ik moet zeggen, ik vond het vorig jaar wel iets hebben dat het gewoon 24 uur aan een stuk was. Want nou, ik heb hier toen radio zitten maken vorig jaar. Tijdens de nacht.
1: Ja, weet ik nog.
0: En jij bent gewoon de hele tijd gebleven.
1: Ik ben wakker gebleven en ik ben... Ik heb de show afgesloten en toen ben ik gelijk naar het ziekenhuis gegaan om te worden gedotterd.
0: Is het waar?
1: Ja, dat was wel even nodig. Wat een lange nacht was dat vorig jaar. Ik ben blij dat we dat nu niet hebben, want het kost je 5 jaar van je leven, joh.
0: Ja, het was een wijselijk besluit om hem nu 2 dagen op te splitsen. Ja. Maar voor de luisteraar die misschien net inschakelt, de lijst gaat nog door tot morgenavond 9 uur. Vanavond tot 9 uur, dus we stoppen om 9 uur en morgen vroeg om 9 uur beginnen we opnieuw aan deel 2.
1: En het leuke is namelijk, als je de ochtend hebt gemist of de eerste dag vanavond om 9 uur, herhalen wij de eerste helft van de lijst.
0: Hey, dus ik ben dat leuk, gewoon, ik ben gewoon terug te beluisteren vannacht.
1: Als jij vannacht even je wekker zet, dan kun je gewoon je eigen programmaatje terugluisteren.
0: Ja, dat doen de echte freaks natuurlijk.
1: Leuk toch?
0: Ja, misschien wel een idee. Ja. Even verder knallen met de lijst. Wat dacht je van deze pancake? En don't turn your back on me. Ja, Erwin, blijf zitten en niet omdraaien.
1: Ik draai...
0: Oh, daar ga ik al.

2006 en haalde in Nederland in de Nederlandse top 40 de vijfde positie. Deze Fede Legrand en Put Your Hands Up for Detroit in de House History 333 via Legacy en RGR FM. Vlaanderen en Nederland United, zeg maar, in deze houselijst. Dit is nummer 233. Je moet blijven zitten bij deze plaats. Ja, het is van Antilope.

233. Dat betekent dat we de eerste 100 hebben gehad in deze House History. 333. In My Mind van Anti-Loop. Of Anti-Loop, als je vanavond misschien lekker wilt wil gaan eten. Ik bedoel dan niet wilt eten, maar wilt, hè. Het vlees zelf opzikken. Enfin, alle gekheid op een stokje. Dit is 232.

0: Ja, ik heb een kleine quizvraag. Hoe oud was jij toen deze plaat uitkwam? En de meeste mensen gaan hier wellicht helemaal in de fout. Want dit is zowaar de oudste plaat in de lijst. En hou je vast, ik zal misschien eerst zeggen hoe oud ik zelf was toen dit nummer uitkwam. Ik was toen 3 jaar.
1: The House History 333.
0: 3 jaar was ik. En deze track komt uit 1977. Ja, dan kan je wel raden hoe oud ik ongeveer ben. Hè. Dat was I Feel Love van Donna Summer.
2: Ja, ik wil toch even inbreken. Want
0: hey, Joey.
2: We hadden het er net over, hi Vince. Dit is de allereerste houseplaat ooit gemaakt.
0: Klopt.
2: En ik denk dat het ook een van de beste houseplaten ooit gemaakt is.
0: Absoluut, absoluut. Tijdloos, hè?
2: Ja, nog steeds.
0: Het is ongelooflijk dat dat plaatje zo oud is.
2: Zo klinkt die gewoon nog helemaal
0: niet. Dat is 49 jaar oud. Dat is bijna 50 jaar oud.
2: Volgend jaar 53, hè?
0: Ja, 52. Nog niet. Niet te snel op de zaken vooruit lopen. Hey, maar ik was niet de oudste hier onder de presentatoren vandaag.
2: Nee, David 64.
0: Ja, daar stond ik ook wel even van te kijken. Die is nog heel vitaal trouwens.
2: Ja, dan ben ik de jongste denk ik van het stal.
0: Ja. Hoe oud ben jij nu weer? Of zeggen we dat niet op de radio?
2: 43.
0: All right. Hey Joey, ben jij straks nog op de radio te horen?
2: Morgenochtend om 9 uur en dan morgenmiddag ook weer om van 3 tot 6.
0: Ja, heb ik gezien. Dan ga jij de lijst ook jouw deel waarnemen.
2: Hartstikke leuk.
0: All right, kan ik wat van die soep krijgen? Want jullie zitten hier steeds te pochen met geweldig goede soep. Maar ik heb ze nog altijd niet mogen proeven.
2: Dat is traditie, hè?
0: Ja, graag een kommetje soep dan voor mij. Een kopje soep. En dit is 230 Benny Benassi.
3: Push me and then just touch me till I can get my satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction.

Ja, en los, dat zijn de plaatjes, dat zijn de tracks. Die bleven opbouwen. Zo maken ze vandaag de dag niet meer. Size 9, waar dat over gaat, dat mag u zelf invullen. Dat was I Am Ready. I was born ready. We hebben nog een fijn berichtje doorgekregen. Dat kan je zelf nog steeds doen door te whatsappen naar vanuit België, vanuit Vlaanderen, op +31 651 39 5139. Dat is +31 651 39 5139. En vanuit Nederland is dat 0651 39 5139. Laat maar komen die WhatsApp berichtjes. Mailen kan ook trouwens naar studio@legacy.nl. En Legacy is geschreven L-E-G-A-C. Fijn berichtje wat we binnenkregen. Op mijn opmerking van daarnet, dat ik dus 3 jaar scheel met die plaat van Donna Summer uit 1977. San en Von die schrijven, wij schelen 8 jaar. Heren, lekker bezig vandaag. Hele dag met verhuizen bezig geweest. Nu met gierende banden naar huis. Met de boombox in de auto. Zo lekker. Gaan met die banaan, zou ik zeggen. Dankjewel voor je fijne bericht. Laat die berichtjes maar komen. Laat ons even weten waar jij luistert. Het is ook een beetje België versus Nederland. Ja, ik ben benieuwd. Wie sturen de meeste berichtjes? De Belgen of de Nederlanders? Aan het werk dus.

en House Music op 226 met daarvoor 227 Cassius. En Cassius 1999. Trouwens, die Eddie Amador die heeft sampletjes gebruikt van Together Forever van Exodus. Nummer uit de jaren 82. Ja, 82, zo is het. Moet dat nummer maar eens opzoeken, dan zal je dat wellicht herkennen. The House History 333, zo is het. Ja, vroeger deden wij op Seedance, vandaar de verwarring, de House History 100. Dat deden we al ergens eind jaren 90. Wij waren toen het eerste radiostation die echt een House Top 100 uitzonden. Ja, en nu is het de House History 333 geworden hier op Legacy. Twee dagen lang knallen we doorheen jouw speakers via Legacy en RGR FM. RGR Dance moet ik eigenlijk zeggen, want je hebt nog een andere RGR in België. En daar draaien ze klassieke hits op, dus daar wil je op dit ogenblik niet naar luisteren. Even kijken, we zijn aanbeland bij 225. Dit is Airscape en Cruising.

Top Dairy Project en Weekend. Ja, in Vlaanderen is het een lang weekend voor iedereen. In Nederland wordt Hemelsvaartdag ook gevierd. Maar ik zie net en ik hoor hier ook van de collega's dat dan niet iedereen vrij is. Dat is dan het verschil met Vlaanderen, met België. Daar zijn alle mensen vrij. Tenminste, bijna alle mensen. Misschien wat uitzonderingen aan, maar de meeste mensen kunnen gewoon een lang weekend boeken. De brug maken, zo noemen wij dat in Vlaanderen. 4 dagen lang. The Weeknd dus, toepasselijk van Todd Terry 224. Tijd voor wat fijne trends op 223 Filterheads.

0: Ja, dit zijn de tracks waar je je stereo behoorlijk mee kan testen. Standje volume 10. Ferry Corsten. Nederland goed vertegenwoordigd in de lijst. 222. Rock your body.
1: Zet hem knoeperhard en geniet. Dit is de House History.

220, The Nightcrawlers en Push the Feeling On, kwam uit in 1992. Toen werd het een clubhit. En twee jaar later, in 1994, kwamen de befaamde MK-remixes uit. En toen werd het ook een radiohit, vooral ook in de UK. En niet vergeten, het werd ook opnieuw gesampled, nog maar een paar jaar geleden, in 2021. Dat werd gedaan door Reton. Herinner je nog Friday? Toen kreeg het nummer eigenlijk pas echt de waardering die het verdiende. Weliswaar helaas niet in de originele versie, maar toch. Hè. Alright, dit is de Household History 333 met nu 219.

uit 2002, Shakedown at Night. Ze komen uit Zwitserland. En je hoort er niks meer van vandaag de dag. Maar ze staan wel lekker in onze lijst, die House History 333. Daar luister je nog steeds naar. En je kan nog steeds reageren als je wil. Wij horen graag van je. Waar ben je aan het luisteren? Wat ben je aan het doen? En vooral, hoe ben je van deze lijst aan het genieten? Dat mag je doorgeven via 06-5139-5139. En vanuit Vlaanderen kan dat op +31 6-5139-5139. Dat is ons WhatsApp-nummer. En je kan ook mailen naar studio@legacy.nl. En legacy schrijf je LEGA-C. Goed, ik heb denk ik nu een track klaarstaan die wat mij betreft de meest stevige track is die we tot nu toe gedraaid hebben. Dit is 218.

Dat voor Robert Armani en Hit Hard. En deze DJ Quicksilver met Ameno. Ja, en die kerkelijke klanken, dat past natuurlijk perfect op deze Hemelvaartsdag 14 mei. Twee dagen lang zenden we hem uit de House History 333. En die kan je in Vlaanderen beluisteren via RGR Dance. En in Nederland via Legacy. En dat hebben ook heel wat mensen bevestigd, want we hebben wat fijne luisterrapportjes binnengekregen. Erwin Stijns, die luistert in Dronten. Via Discord komen er berichten binnen van house-liefhebbers die luisteren vanuit Hoekse Waard, Nieuwegein, Den Haag en Zwolle. En Veronique, die geeft door dat ze luistert in Wassenaar. En Ben, die luistert dan weer in Breda. Fijn al die rapportjes, laat ze maar komen. Als ik even de tussenstand maak, dan zou ik zeggen, Nederland staat toch wel dik voor op Vlaanderen. Waar zitten al die Vlamingen? Laat van je horen en stuur ons een WhatsAppje op 06-5139-5139. Dat is voor de Nederlanders. Vanuit België plus 31-6-5139-5139. Dus dat is plus 31-6-5139-5139. Ons WhatsApp-nummer. Laat van je horen, Vlaanderen. Waar zijn jullie aan het luisteren via RGR Dance? Neem ik aan, maar ja. Welke gemeente? En wat ben je daarbij aan het doen op deze toch wel? Ja, hier in Nederland schijnt de zon, maar ik krijg rapportjes door dat in Vlaanderen het wel minder goed weer is. Dat het daar volop aan het regenen is.

vocals, maar laat ons eerlijk zijn, dat was het niet. En wij draaien natuurlijk in deze House History 333 de originele versies, de lange versies, zoals ze origineel gemaakt zijn. En zo hoort het ook natuurlijk. We hadden het 200.

0: Ik hoorde deze plaat voor de eerste keer. Op de radio was het volgens mij. En ik had geen idee wie het was en hoe de plaat heette. Maar ik had wel één vermoeden. Ik denk deze plaat moet Around the World heten. En het bleek waar te zijn ook nog.
1: The House History 333.
0: Ach, wat een fijne plaat om eens te horen op 213. Jorden Daft Punk en Around the World. Hallo België. Hallo Nederland. Hallo wereld. Je bent bij Legacy en ook bij RGR in België. Wij zijn er de hele dag en morgen ook nog. Met het allerbeste uit meer dan 35 jaar house music. En we vieren dat hier in een nieuwe editie van House History 333. En het leuke is, vorig jaar hebben we deze lijst ook gedaan. Maar nu is het nog veel leuker, want we zijn ook fijn te ontvangen via RGR in België. En dat vinden wij natuurlijk hartstikke leuk. Over België gesproken, mag ik even horen voor mij de voorganger Vincent Jonge, dames en heren. Ja. Ja, lekker man. Hij heeft ons de afgelopen 3 uur flink verwend met het allerbeste uit jarenlange housemuziek. En ik ben Erwin en ik ga er lekker mee door. Nog tot 9 uur vanavond zijn we er met de eerste dag van de House History 333. Dus whatever you do, laat hem staan op RGR of op Legacy. En man, het komende uur wordt weer een feestje hoor.

platen waar je op Hemelvaartsdag hard op kan gaan. Nou, ik heb goed nieuws voor je. Er komen er nog veel meer. Dit is op Legacy en op RGR nog tot 9 uur vanavond. De eerste dag van de House History 333. Morgen de tweede dag op naar de nummer 1. En dan hopen we dan morgenavond te zijn rond een uurtje of 9. Zou iets uit kunnen lopen, maar dan zien we morgen allemaal weer. Hè? Het is geen dag om je druk te maken. Het is een dag om te genieten. Rose zometeen. Instant Moments op 209. En dit is 210. The State of House. Pacific Dance.

Had ik zo gezellig hier. Er willen elke keer mensen tegen me praten, maar dan is mijn plaat bijna afgelopen. En het is niet dat ik niet wil praten met mensen of zo. Dat is helemaal niet. Zeker niet. Rose op 209 in de House History en Instant Moments. En daarvoor natuurlijk de State of House. Daar word je ook belachelijk vrolijk van, toch? Hey, het is druk in de app. Even kijken wat er allemaal gebeurt in de app en in de mail. Want het is echt gekkenhuis, man. Erwin, laat weten. Ik wil je even laten weten. Zo staat hier. Ik luister al de hele dag naar Legacy. En kunnen jullie even vermelden dat er op 27 juni een feestje is in Het Paard in Den Haag. The best disco experience in town. Je kan je tickets bestellen via paard.nl. Dat is dan €100. Ik verwacht ze in 1 minuut tijd op mijn rekening. Gerard luistert ook. Gerard zegt het volgende. Ik ben een echte house freak. En ik vind dat jullie de juiste plaatjes gekozen hebben voor de lijst. Kijk, daar houden we van. Hartelijk dank. En we zijn heel benieuwd naar jullie nummer 1. Dat begrijp ik ook wel. Maar dat hoor je pas morgenavond om 8:55. We houden de lijst nog even geheim. Wat er op 1 staat, dat hoor je dus inderdaad morgenavond iets voor 9 hier in de House History 333. Wat een platenman. Wat een trip down memory lane is dit. Even naar de Zero's. Ik heb hier heel vaak op gedanst. Ik had al zoveel gedronken dat ik zelf niet wist dat ik aan het dansen...

oplettende househeld Johan Gielen. De transheld eigenlijk. Wat een lieve man blijft dat nog. Ik heb regelmatig contact met hem nog steeds. En op een leuke manier ook. Dit is een van zijn favorietjes hoor. Zeker wel. Oh. Is die fijn dan? Is die lekker dan? Oh. System F en Out of Grace. En System F is natuurlijk Ferry Korsten. Ja, ja, een goede collega van Johan Gielen. Op 207, Out of the Blue. En Out of the Blue was hij ineens op de radio. Lekker, hè? En 208 hoorde je ook nog Outwork en Electro. Jawel, het is feest. Vandaag hemelvaartsdag en morgen hebben we ze voor je. De 333 allervetste houseplaten ooit gemaakt. En man, man, man. We krijgen zoveel leuke reacties in de app en via de mail. Zometeen ga ik nog eens eventjes erin duiken. Want oi, oi, oi. Zowel uit België als uit NL ontvangen we hartstikke veel leuke reacties. Wil je ons een appje sturen? Dan is het 06-5139-5139. Het is 06-5139-5139. En woon je in België en luister je in België? Even een appje sturen naar 316-5139-5139. Dan gaan we daarmee aan het werk. Och, ook deze mag er wel zijn hoor. Hey. Hoi, hoi, hoi. Veel te lang niet gehoord. André Michel, zo heet. Ja, de man die op 206 staat. En dit is een eentonige plaat, maar doe even je ogen dicht. En dan word je erin gezogen. Want ook eentonige platen vinden wij lekker. House mag best eentonig zijn af en toe. Wat vind jij ervan? We horen het graag van je.

de House History 333. Robbie Rivera en Funkatron. En Andrea Michel hoor je ook nog. En Winaton, die eentonige, langdurende plaat waar je toch helemaal ingezogen wordt. Hemelvaartsdag, dit is de House History 333. Dat is gewoon twee dagen lang keihard feest op Legacy. En natuurlijk ook op RGR. Dan duiken we weer eventjes in de mail en in de app. Want man, wat komt er veel leuks binnen. Eerst even onder andere deze op 204 uit de jaren 90. Full swing, hier is Choices. Choices.

0: raak hier nog steeds ongelooflijk hard op deze track. Heerlijk. En gelukkig de versie zonder dat irritante mens die er doorheen schreeuwt. Die heb je ook nog niet alles voor de radio gemaakt. Dat doen we hier niet aan, hoor. Nee. Op 203 in de House History 333. You're the Bunny Rocks en yeah.
1: The House History 333.
0: Er wordt werkelijk overal in de wereld geluisterd naar dit fijne radioprogramma. Het is namelijk zo dat we heel veel reacties krijgen. Uit België natuurlijk, via EGR. Dat is hartstikke leuk. En ook uit de NL volop reacties. En nog iets verder weg ook. Om te beginnen, 10.000 kilometer ver weg, wordt ook geluisterd naar de House History. Dat is namelijk door Nina en Ted.

beetje aan het strand, een beetje in de zon. Dus ze hebben echt een vette kater. Nou ja, weet je, er is maar één manier om over die kater heen te komen. En dat is lekker blijven luisteren naar de House History 333. Nina en Tessie op Curaçao. Succes met de kater. En doe hem vooral de groeten van me. Edith Wijze, de allerbeste house anthems van de afgelopen 180 jaar. Jongens, erop tot morgenavond, uurtje of 9 in de House History 333. We hadden net 203, dus een simpel rekensommetje zegt dat we nu 202 krijgen. En dat klopt ook. Een van de mensen van de Swedish House Mafia is dat. Hier is Mr. Stephen Jello, Was Not Was op 202 in de House History 300.

heeft juist wel iets van, hè? Wie zijn die gasten? Oké, Tom van Empel en Erik de Koning. Ja, ik hoor je denken, wie zijn dat dan? Nou, zij waren dus Three Drives. En zij maakten in 2000 een van de allergrootste house anthems aller tijden. Ik ken weinig platen waar zoveel remixen van zijn als van deze.

zit er alweer op, zeg. Zal het er niet waar zijn? Zal het erg lekker 2 uur lang live. En dan hebben we de nacht. En wat gebeurt er dan? Nou, dan gaan wij halen wat we vanaf vanochtend hebben uitgezonden. Dus heb je de hele dag gemist, laat hem dan staan op RGR en op Legacy. Dan hoor je

0: Hij heeft zoveel goede muziek op zijn geweten, deze man. En dit is een van zijn vele wapenfeiten. Jaren 90 muziek. Hoor je heel vaak in deze lijst trouwens. Full Intention op 199. En I Love America.
1: The House History 333.
0: Zo dan, dan gaan we nog lekker twee uurtjes op de eerste dag van de House History 333. Hartelijk welkom, daar zijn we weer. Het is 7 uur geweest, ik ben Erwin. En hij is Olaf en hij schrijft... Hey Erwin, eentonige platen, dat moet toch mogelijk zijn in de House History? Het gaat om de vibe. En als je er maar lekker op kan dansen en in de mood kan komen. Supergoed, Olaf. Hartelijk dank voor je mening. Hier is Mark. En Mark is een womanizer. Hij heeft ons namelijk het volgende geschreven. Ik had in de jaren 90 heel wat vriendinnetjes. En bij veel platen gaat er bij mij een naam op poppen. Van een leuke chick waar ik iets mee heb gehad. Een Petra, een Jojanneke, een Rianne, een Suzanne, een Ginny. En zo kan die nog uren doorgaan. Jij womanizer Mark, hartelijk dank voor jouw leuke reactie. En ja, we zetten hem erbij hoor.

En wij kunnen er geen genoeg van krijgen, hoor. Ik heb er hier eentje die mijzelf ontzettend doet denken aan de Asta en de O in Den Haag. Werd daar veel gedraaid. Full Flight op 198. En Disco Sluts.

fijn man. Hemelvaartdag en even lekker transen. Daar houden we ook van hier hoor. Zeker wel, we zijn niet vies van een beetje trans. En zeker niet van deze trans. Lekker man, je hoort de Push. En Strange World op 197 en ook nog 198. Ja, de Mighty Dubcats. Die komen zo meteen. En net hoorde je Full Flight van Disco Sluts. Ik heb hier een heel leuk berichtje. Uit Burgt in België. Hallo Burgt. En Nico, jij vooral hallo. Hij is vandaag zijn garage aan het opruimen. En aan het leeghalen. En aan het uitkuisen. Mooi Belgisch woord vind ik dat. De hele dag is hij enorm aan het genieten van de playlist. En Nico wil graag dat we even de groeten doen aan Shawnee. Hallo Shawnee. Hier Erwin. Je krijgt de groeten van Nico. Shawnee, goed dat je luistert. Want Nico weet zeker ja, dat zij ook aan het genieten is van onze houselijst. Wat goed. Iedereen in Burgt en in het bijzonder Shawnee en Nico. Leuk dat jullie luisteren. En blijf dat lekker doen en succes met het verder opruimen. En,

House History 333 met Eric Morillo. It's gonna break down the doors. Oké. Het is Hemelvaartsdag. Het is donderdagavond. Veel mensen zijn nog 3 dagen vrij. Lekker man. Geniet ervan. Wij doen er een lekker muziekje bij hier in de House History 333. Eric Morillo inderdaad. En Break Down the Doors mag niet ontbreken in deze lijst. Goed, dan wil ik nu even een applaus voor een van onze lieve luisteraars. Zou dat even kunnen? Mag je even een applaus horen voor de one and only Jeroen. Jeroen. Hij heeft namelijk het volgende geschreven aan ons. Dit is toch een verademing hoor. Hey. Eindelijk een lijst met echte house tracks. Originele versies, lange versies. Blijf dat doen. Want dat maakt de lijst uniek. Grote dank aan RGR en Legacy. Ja Jeroen, je hebt hierbij echt wel een applausje verdiend. Wat een te gekke teksten stuur jij ons. We worden er bijna verlegen van. Maar ik zei al, bijna, net niet. Maar Jeroen, toch heel tof dat je aan ons denkt en zo ontzettend tevreden bent met de platen.

0: Het wordt gewaardeerd natuurlijk. Het is hemelvaartavond. Goedenavond, welkom. Ik zou zeggen, check this out.
1: Check this out.
0: Want je hoort hier tot morgenavond minstens 9 uur de mooiste houseplaten ooit gemaakt in de nieuwe House History 333. Het is Carl Cox, zometeen op 190, eerst 191. Staat op

groot respect voor Mr. Carl Cox. Niet alleen voor zijn muziek, maar ook voor zijn gezondheid. Hij was namelijk nogal aan de maat, zeg maar. Een zwaar gewicht in de housemuziek. Ik denk dat hij het afgelopen half jaar 50 kilo afgevallen is. 50 kilo op zijn minst, Carl Cox. We hoorden hem eerder al in de lijst met dat heerlijke... Dark Alleys, hoor ik vandaag nog. En dit is die andere rammer van een die lekker in de lijst staat op 190. Your Light Shines On. En Sarah Massie hoorde je ook nog. En Body Motion, dit is een leuk berichtje, zeg, van San en Von. Oh, wat is dit feest? Al de hele dag staat onze boombox, die staat te blaffen. En het is zalig om al deze classics te horen. Jullie lijst is gewoon een goed medicijn. Ja, tegen alle shitzooi die ik de afgelopen maanden heb meegemaakt. Oké, nou, dit is echt goed om te horen dit. Daar zijn dus ook het ideale medicijn tegen shitzooi in het leven. San en Von, hartelijk dank voor deze bijzonder leuke reactie.

House History 333.

even nog een leuke reactie voorlezen van Joris. Hi Joris. Je schrijft het de volgende. Wat een super gave uitzending. Grote complimenten aan jullie allemaal. Oké, Joris, hier word ik dus echt verlegen van. Als je nu op de video's stream even checkt, dan zie je dat het, het schaamrood niet, maar het verlegen rood op mijn gezicht staat. Echt waar. Goed, het loopt tegen achter. Ja, zo zijn we nog een heel uur lang in de eerste dag van de House History 333. Ik heb zin in herrie nu. Maar wel hele goede herrie. Jawel! Ze staan natuurlijk een aantal keren in de lijst. En ook nu ga je ze horen op 100.

eerste dag in de nacht. En dan zijn we morgenochtend weer om 9 uur aan de beurt met verse uren. Volg je me nog? Ingewikkelde materie is eigenlijk, hè, zo'n hitlijst. Zeker wel, ja. Silvio Ecomo, die komt eraan met een sample van On Broadway van George Benson. Ja, als je meteen op 184 is, even 185. Dream Universe.

van vandaag herhalen. Want je hebt vast al een paar uur gemist. Nou, die ga je even inhalen. En morgenochtend om 9 uur, dan is Joey er weer met het begin van de tweede dag van de House History Live. Hey, ik wil er toch nog even een shout-out geven aan al onze fans op Discord. Daar wordt er lekker gechat over ons radioprogramma. Al vanaf 9 uur vanochtend wordt er wild gediscussieerd en genoten van onze House Classics in de House History Live. Jongens, ik wil even één ding zeggen. We doen het voor jullie. Thanks voor alle warme woorden. En ja, gaaf dat jullie daar zo ontzettend aan het genieten zijn. En blijf dat ook doen. Al die enthousiaste mensen die

En dank voor al jullie leuke reacties. En wil je reageren? Nou, je bent nog een uurtje lang meer dan welkom. Je kan een mailtje sturen. studio@lega-c.nl studio@lega-c.nl Maar je kan ook een WhatsAppje sturen. Dat wordt ook bijzonder gewaardeerd. Het nummer is 06-5139-5139. En als je in België naar RGR luistert en je wilt reageren, dan zet je daar even plus 31-6 voor. En dan ook weer gewoon 5139-5139. Ja, ik ben echt bijzonder onder de indruk van het aantal reacties op ons hobbyproject. Want dit is mijn hobbyzender. Het is Legacy. En het enthousiasme wat ik ontvang van werkelijk alle hoeken van de wereld maakt mij bijna verlegen. Dus nog één keer een shout-out aan al die mensen die zo lekker over ons bezig zijn op Discord. Jongens, blijf dat doen. Gooi ze maar op. Laat me maar weten wat je ervan vindt. Vinden we fijn. De echte house hoor je tot morgenavond 9 uur hier. En dit is 100.

0: Monster en Kicks Like a Mule.
1: Your name's not Dan, you're not coming in.
0: En ook hoorde je nog 182. Me and Jack en Viva House. Ja, zo gaat het eraan toe hier. In de House History lijst. En we blijven maar leuke reacties krijgen.

in person. En niet iets anders. Shapeshifters en Lola's Team. Ze maakten later nog een soort radioversie van Lola's Team. En toen zaten er ook heuse coupletjes in. Maar in de originele Extended zaten die niet. En die hoorde je net in de House History 333. 179 de Shapeshifters en Lola's Team. En dan hoorde je nog 180. En dat was Gordon Edge. Hallo Tim, jij zit lekker te luisteren. Waar hoort je denken? Nou, in Kesselo, vlakbij Leuven in België. Hij luistert via RGR op 106.7 FM. En wat zegt Tim? Ik ben 45 jaar en ik beleef echt mijn hele jeugd weer opnieuw. Maar nu in stereo, want vroeger luisterde ik nog naar 104.5 in mono. Hoeft niet meer, hè, Tim, tegenwoordig. We hebben stereo. Lekker, man. Hartelijk dank voor jouw ontzettend leuke reactie. En blijf ze sturen, hè. Je kan ze allemaal appen. In België doe je een plusje. En dan 31 6 5139 5139. Een plusje. 31 6 en dan 5139 5139. En als je uit NL appt, 06 5139 5139. Oh. Dit is voor mij wel een momentje, hoor, dit. Ai, ai, ai. Een van mijn all-time favorites nu in de lijst. En ik zal je eerlijk zeggen, hierna komt er nog een. Ja, echt waar. Zometeen Wobble You en Battle op 177. Ach, wat een waanzinnige plaat blijft dat, met voor mij heel veel mooie herinneringen. En dat geldt ook voor deze. Ik vind het een beste, maar jij mag een andere mening hebben. Underworld 178, Dark and Long.

mooi. Daar staat hier namelijk het volgende geschreven. Let even op. Ik weet het zeker. De House History 333 wordt onze nieuwe traditie de komende jaren. Hier gaan we ons in het vervolg op voorbereiden. Om nog meer mee te doen en te genieten. En daar komt-ie. Alle DJ's van vandaag. Een dikke veer in jullie pips. Ik dacht al, wat voel ik toch, maar dat is die veer, wat leuk zeg.

476 in de lijst. Dat is Fierce Rubbing Diva en Rub It In. Ja. De plaat die in de jaren 90 niet weg te branden was van de vloeren. En terecht ook, want wat blijft die goed, hè? Abraxis en Flaman zitten hierachter.

en veroverde de hele wereld. NGN en Legacy presenteren The House History 333. Zet hem knoeperhard en

Eigenlijk was het een heel saai restaurant liftmuziekje. Maar de grote Todd Terry dacht, weet je wat ik doe? Ik ga dit dus even remixen. En dat resulteerde echt in een ontzettende knijter van een wereldhit, man. 175 in de House History, 333. Everything but the girl. En de Todd Terry remix dus van Missing. En ook nog Abraxas en Flamman, Fierce Running Diva. En Rub It In, grote floor filler uit de jaren 90. Die hoorde je op 166.

Almere. Leuk dat je lekker luistert. Hi Erwin, wat een feest om ook deel te mogen nemen aan jouw hobby. Jammer dat het maar 2 dagen per jaar is. Nou, Legacy is er het hele jaar hoor. En RGR trouwens ook. Wat horen we straks om 9 uur? Herhaling van vandaag? Ja,

origineel, ja, was best leuk. Maar dat was een Duitser. Dat is DJ Quick Silva. En die remixen hem, ja, en toen werd het gewoon een top 40 hit zelfs. Maar hij begon natuurlijk op de dansvloer, laten we even wel zijn. Mark van Dalen versus Enrico dus op 173. Wow.

Het is toch niet te geloven, mensen. Zometeen even mijn favorietjes trouwens op 171, Shades of Rhythm. En dit is 172, legendarische plaat van CJ Balland. Sugar is sweeter.

het al even bij, een favorietje ook uit de jaren 90. Ai, ai, ai, wat vond ik deze goed. En nog steeds eigenlijk. Shades of Rhythm waren dat op 171 in de House History 333. Je hoorde Musical Freedom. Hemelvaartsdag was nog nooit zo leuk. Dat is een beetje de gemiddelde reactie die wij vandaag hebben gekregen op het

0: gezocht naar de grootste house rammers ever. En ik heb aan de Belgische vrienden gevraagd, joh, geef mij de 50 grootste hits uit Vlaanderen. Floor fillers. En zo is de lijst ontstaan. Applaus aan iedereen die heeft gereageerd vandaag. Het was geweldig. We gaan nu lekker terug in de tijd. We doen even alsof het vanochtend 9 uur is. En morgenochtend gaan we verder waar we gebleven waren.
1: House begon in Chicago en veroverde de hele wereld. House history. 333 tracks die de dance

0: Het is donderdagochtend. Je hebt hem aanstaan, de House History 333.
1: De House History 333.
0: Ah, de komende dagen wordt het leuk, want vandaag en morgen doen we elke dag van 9 tot 9 de 333 beste houseplaten ooit gemaakt. We begonnen met de nummer 333, Mato Grosso en Thunder. Ah, wat lekker dat je vroeg bent wakker geworden op deze hemelvaartsdag, 14 mei vandaag. Het gaat echt onwijs tof worden. Ik moet je zeggen, we zaten hier vanochtend om 6:30 nog in de studio te klooien. Snel even een uurtje geslapen en dan toch maar door. Want we moeten starten met die mooie lijst. Ik doe het eerste uurtje. Straks nog veel meer mensen die hier achter de présence gaan geven. En dat hoor je vanzelf. De House History 333 kan je horen op legacy.nl in DAB Plus in de regio Haaglanden. Maar we zenden ook uit via RGR FM in Leuven op FM 106.7 in Vlaams-Brabant, Limburg, Brussel. Overal waar je wil kan je luisteren naar de House History 333. We gaan zo meteen op 331 Silicon Soul draaien met Ride On. Maar eerst een plaatje dat gezien wordt als een van die tijdloze After Hours tracks uit de periode dat deze plaat uitkwam. Het was 1990. Het is Spectrum.

over negen bijna geworden. Goed dat je luistert naar de lijst met de meeste en de fijnste houseplaten ooit gemaakt. We doen het tot 9 uur vanavond en dan morgenochtend doen we het nog een keer van 9 tot 9 op Legacy en op RGR FM. Hartstikke goed dat je erbij bent. En als je het leuk vindt om het te laten weten dat je luistert, dat kan. Stuur even een appje naar 06-5139-5139. Dat is 06-5139-5139. En als je vanuit België luistert, dan stop je daar natuurlijk plus 316 voor. Mailtje sturen kan ook. Studio@legacy.nl. Studio@legacy.nl. En ja, snel door met die lijst natuurlijk, want we hebben er 333 te draaien.

0: als je meekijkt via de website legacy.nl, dan zie je ook het hoesje van de plaat erbij die we draaien. Dit komt van het Fresh Fruit label, die had heel veel gave plaatjes. Beetje disco funky sound. Nummer 329, Clutch en Oh Boy.
1: The House History 333.
0: Ja, ik heb je net al even geroepen dat je berichtjes kan sturen naar de studio. Vinden we ontzettend leuk. Als jij op je hemelvaartsdag toch niks te doen hebt, zet dan de radio aan en geniet van de House History 333. En dat kan je doen via de WhatsApp, onder andere 06-5139-5139. Dat is super makkelijk, 06-5139-5139. Laat even weten dat je luistert en ook waar je luistert, vinden we leuk. Mario die stuurt wat gaaf, weer een nieuwe House History lijst. Dat maakt zo'n verplichte vrije dag prima vol te houden. Ga zo door, dankjewel Mario. En Annette die schrijft, ik ging in de jaren 90 vaak naar de clubs in Rotterdam, maar zeker ook naar België. Die goede oude tijd als je mij vraagt. Heel benieuwd wat er op één staat. Ja, dat kun je morgen horen, net voor 9 uur 's avonds. En Peter die schrijft, ik luister vanuit Brussel. Naar de House History. Heb vorig jaar ook geluisterd en hoopte dat hij dit jaar weer zou zijn. Doe even de groeten aan mijn moeder, die luistert ook mee. Nou, moeder van Peter. De groeten van Peter. En Peter luistert natuurlijk via RGR FM. Die zendt het ook uit. Samen met Legacy, die zendt het ook uit. Dus samen vieren we dat gave feestje met 333 gave platen ooit gemaakt. We zijn aangekomen bij nummer 328. Hier is Duke.

0: Alweer 26 jaar oud, we dansen er nog steeds op en we zien er alleen een klein beetje ouder uit dan toen natuurlijk. Nummer 327 in de lijst, Paul van Dijk en We Are Alive. Je zit midden in die House History 333 en we gaan door tot 9 uur vanavond. Zo ontzettend leuk. De volgende plaat is in Nederland een iets minder grote hit geworden, maar in België, daar kent iedereen hem. Hier is Monotone.
1: 2 dagen lang, van 9 tot 9. Dit is de House History 333.

Plaatje waar je me nog steeds 's nachts voor wakker kan maken, nummer 325. Dance to Trance en Power of American Natives. Daarvoor nog Monotone en Monotone. Ja, een beetje Monotone. Ja, dat was het nou eenmaal. Wel een grote hit in België en Nederland, dus iets minder groot. Wat gaaf dat je erbij bent. Dit is House History 333. We gaan door tot de 9 uur vanavond met zoveel gave platen. We verwachten ergens uit te komen rond de nummer 160, denk ik. En dan gaan we morgenochtend om 9 uur weer verder. Ik krijg leuke berichtjes binnen via de WhatsApp. 06-5139-5139. Ik ga zo meteen weer even wat berichtjes met je doornemen. Het is altijd leuk om even op de radio te vermelden. Deden we in de jaren 90 ook berichtjes voorlezen. Hartstikke leuk. Maar tot die tijd nog even twee gave platen. 323 zometeen. Enjoy met Adrenaline. A new love sponge. And didn't I give you love? In House History 333.

14 mei, Hemelvaartsdag. Lekker dat je de radio aan hebt staan. En ik heb je gevraagd om te reageren op deze uitzendingen via de WhatsApp 06 5139 5139. Als je luistert naar RGR FM, dan is dat

heel leuk toe. Joris, die stuurt ook een berichtje. Ik heb deze week pas dit radiostation ontdekt. En nu deze lijst al op de radio. Ik voel me weer jong. En de buren luisteren verplicht mee vandaag. Ja, dat is natuurlijk mooi. Dat doen ze hier trouwens ook, hoor. Anita, die schrijft dat ze al sinds ze zich kan herinneren, luistert naar RG

0: Het zijn de 333 beste houseplaten ooit gemaakt. Tenminste, dat vinden wij dan. Je hoort ze tijdens de House History 333 hier op Legacy en op RGR FM. Goed dat je erbij bent. Zometeen na 10 uur, dan is hier Bjorn van Zundert. Radio Glundert, Bjorn van Zundert. Ja, zo heette dat vroeger op de radio. Stond op je RDS. Ja, heel mooi. Wat ga je doen zometeen? Platen draaien, denk ik?
1: Heel veel plaatjes draaien. En ik denk vooral heel veel herinneringen voor de mensen terug mee naar boven laten komen.
0: Mooi. Ik heb er nog eentje voor je.

6 over 10. Goedemorgen, welkom erbij. De House History 333. Het eerste uur heb je net achter de kiezen met Joey. En wij gaan samen richting 1 uur vanmiddag verder aftellen. Doorheen de 333 leukste classics. Allemaal geselecteerd speciaal voor jullie. Morgen rond een uur of 9 in de avond gaan we natuurlijk de nummer 1 bekendmaken. Maar daar zijn we nog even van verwijderd natuurlijk. We zijn er maar net begonnen. En al die herinneringen van vroeger die gaan allemaal weer terug naar boven komen. Fijn dat jullie voor ons hebben gekozen in België en Nederland. En dat voor de leukste house classics nog eens een keer te beluisteren. Ondertussen hoor je een bekende a cappella op de achtergrond. Maar ik heb hem gewoon even erdoor laten gaan. Ik heb hem gewoon even op de achtergrond gelaten. Want het is tijd om helemaal los te gaan nu. Met een heerlijke plaat van Todd Terry. Een man die zeer veel leuke dingetjes heeft geremixed en heeft geprobeerd.

DJ's dan. En de mensen gingen dat dan volledig op uit hun plaat. Het UMM-label, of zoals we vroeger zeiden. Ja, we maakten er iets helemaal anders van. Het stond voor de Underground Music Movement. En daar kwam zeer veel lekkers op uit, zoals deze Ecstatic, I'm Standing. En ja, die track die doet dan in mijn collectief geheugen weer mezelf denken aan de Turn Up The Beat CD's. Ja, daar stond ook in der tijd zeer veel lekkers op. Welkom in de House History 333. Ja, we hebben nu in twee geknipt. Hè. De vorige keer was het 666, maar we hebben wat meer grijs haar gekregen. De hersenen willen niet altijd even goed meer mee. Ja, dat is door al die dingen die we vroeger hebben uitgestoken waarschijnlijk. Waar we natuurlijk niet verder over in detail willen gaan. Maar dus 333 deze keer vonden we goed genoeg. En zo doen we tussen vandaag tot en met 9 uur. En morgen ook weer van 9 tot 9. En weet je wat het leuke is? Mocht je iets gemist hebben, we gaan gewoon in de nacht door. Dus hetgeen wat je vandaag overdag hebt gehoord, dat hoor je vannacht nog eens een keer op

0: is absoluut vandaag een dag om lekker...
1: 333.
0: Oh, ik moest eerst Michel nog even zijn ding laten doen. Sorry Michel, zal ik nog meer doen. Ja, ik moest even snel gewoon een fillertje hebben. Dat heb je dan als je natuurlijk niet gaat luisteren wat er eigenlijk aan het begin van de filler staat. Ik wil het dus even hebben over Two Fabiola, de band die natuurlijk van Pat Crimson is. Die man die heeft al wat

de regio van Hasselt. En daar kwamen per toeval zeer veel Nederlanders naartoe, omdat dat Belgische concept toen zeer goed aansloeg, zeg maar. En maakte ook zelf nog plaatjes, denk maar aan de House of Doom. Geen idee of wat er allemaal in zit in onze lijst, maar ja, dat is die house history. Een beetje onvoorspelbaar en ook weer leuk langs de andere kant. Je weet nooit wat je gaat krijgen tussen vandaag en morgen. Die 333 tracks, die zijn samengesteld uiteraard. Goed, genoeg over Toe Fabiola in het Belgenland. We gaan nu tijd maken voor You Got Me Fired Up. Wel ja, dat kan letterlijk of figuurlijk, zoals je het zelf wil. Ken je nog deze van de Funky Green Dog?

12 geworden hier in de House History 333. Met op nummer 313 The Roots. Volgens mij ja, iets of iemand die je nog wel een keer opnieuw in deze lijst gaat horen voorbij komen. Met Sandstorm. Dit was in de tijd de opvolger getiteld. Even kijken. Feel the Beat. Ja, dat gaat wel lukken natuurlijk. Hè. Feel the Beat. Tot en met 9 uur vanavond deel 1 van de House History 333. Zowel in België als in Nederland te beluisteren via DAB+. En FM zelfs in België via RGR. In Nederland via de DAB+. Dat is natuurlijk via Legacy. Hè. U wel bekend. Net een leuk berichtje binnengekregen uit Portugal. Iemand die daar lekker vakantie aan het houden is. Die ligt daar op zijn zonnebed aan het zwembad. En die is aan het genieten van deze lijst. Dankjewel voor het berichtje, Stef, trouwens. Als jij ons ook wat wil laten...

hele wereld. En GR en Legacy. Begon in Chicago en veroverde de hele wereld. RGR en Legacy presenteren The House History 333. Zet hem knoeperhard en

Sears werd de house wat commerciëler en ook meer vocaler. Prima voorbeeld hiervan. Deze Benjamin Bates en Hole in the House History 333. Ik heb hier nog lekker papieren lijstjes voor mij liggen. En weet je wat het leuke daaraan is? Je raakt dan ook die papiertjes kwijt of... Je weet niet meer op welk papiertje dat je moet kijken even.

0: Hole. Daarvoor op 312 Hole and One en Life's Too Short. Heel leuk. Joey is er even bij komen zitten. En ik moet zeggen, hij vertelde mij net een heel leuk verhaal over die Hole in One.
1: Ja, fantastisch. Ja, luisterde ik vaak naar de radio, naar Seedance in België. En daar zond je altijd de discotheek uit, s'nachts.
0: Ja.
1: En heel grappig, dat het gebeurde wel eens dat de discotheek nog niet begonnen was. En dan draaide er non-stop van de radio nog. Mm-hmm. En ik nadde dat op een cassettebandje. En dat plaatje was het moment dat de discotheek startte. Heb ik 100 keer gehoord, 100 keer opnieuw dat bandje. Dus dat plaatje is voor mij echt mijn jeugd en die discotheek op de radio.
0: Leeft die cassette nog?
1: Jazeker.
0: Ze speelt nog?
1: Jazeker.
0: Ik vind dat we die gewoon morgen erbij moeten halen.
1: Ja, ik heb hem digitaal.
0: Oké.
1: Ja, 100%.
0: Mooi, dat is iets voor morgen. Dit is 311 Sil en Villa Ducato.

Een lekkere cocktail erbij. Mooie lichamen, ja, dat hoort er ook bij. En deze track op de achtergrond van Lywin Bushwaka in The Love Story. Goedemorgen, dit is hem, de House History 333 op Legacy en RGR. Ik heb even onze WhatsApp erbij gehaald. Er zijn wat berichtjes binnengekomen, onder andere Joris Biemans, die stuurde onze berichten. We zijn hier ook aan het genieten, alleen helaas niet in de zon. Ja, dat heb je natuurlijk, hè. In België, Nederland, redelijk wat regenweer op dit moment. Maar de muziek die is er zeker vast niet minder omschrijft, hè. Groetjes uit het regenachtige Uden in Nederland is dat natuurlijk. Claudia die stuurde ons ook een berichtje. Ja, ik ga de hele dag luisteren. Dat gevoel van de discotheek van vroeger, ja, dat is hetgeen wat we proberen terug te brengen natuurlijk, hè. Helaas bestaat het allemaal niet meer. Ja, toch wel in mindere mate. Het bestaat nog links en rechts, maar er is veel veranderd in 30, 40 jaar tijd, dat is waar. En dan ja, eentje die bij mij natuurlijk weer moet lukken. Dat heb je als je tegenwoordig met je gezicht op tv voorbij komt. Hè. Ben jij toevallig diezelfde Björn die vroeger bij de site in Wustwezel draaide? Ja, wat denk je zelf? Volgens mij herken ik je op de webcam. Ja, dat is het dus. Ik kwam daar vroeger wel elke week. Moet je dan ook vragen of dat ik het ben of niet? Hè? Dat is dan de vraag natuurlijk. Ja, dus bij deze. Ricardo heeft ons ook nog wat laten weten op de WhatsApp. Ik heb de radio lekker aanstaan tijdens het ontbijt. Lywin en Bushwaka, die je net hoorde, dat is voor mij de ultieme classic waar ik warme gevoelens bij krijg. Is dat dan Ibiza warm of heb je nog andere plannen vandaag? Stel ik me dan de vraag. Dit is 300 Nacht, Orbital en Shine.

0: House History 333.
1: Jawel, daar zit je nog steeds in. Met MK en Burning Net. Ik ging een heel verhaal vertellen, ben het even kwijt. Ja, dat heb je. Ik ben hier met 3000 dingen tegelijkertijd bezig. Dan had ik er een filletje bij. Dan weet ik eigenlijk helemaal niet meer waar ik naartoe wil. Maar ik ben er terug. Ik weet er waar het over gaat. Klein momentje. Ik moet eerst even een piano even in de studio binnen laten rijden. Ja, doe maar. Laten we maar binnenkomen. Ja. Sommigen onder jullie zullen nu zoiets hebben van, gaat er nu Gloria Gaynor komen? Nee, die komt helemaal niet. Maak je geen zorgen. We gaan niet terug naar de jaren 70. We blijven lekker in de 90s en zeros, house, club en dance classics. Deze mensen kennen misschien ook wel van Gonna Catch You. Het is wat anders dit van Bizarre Inc.

mij heeft gedaan. En die zijn wel eens een tijd gebleven, want hij heeft ooit ook op een dansradio samen met mij gezeten, ergens in de 90s, begin van de zeros. En hij zei, ja, weet je nog, de Hans House History. Ja, effectief, dat heeft echt bestaan. Met een kleine knipoog natuurlijk naar deze House History, de 333 meest populaire tracks die er zijn geweest volgens ons, die je terug naar die memories van toen brengen. Even dat gevoel teruggeven, waar je kont op begint te schudden en andere dingen beginnen te bewegen. Ja. Klachten en andere middelen die u daarvoor nodig heeft. U moet daar niet voor bij ons zijn trouwens. Zometeen een nieuw uur van de House History 333. Richting 11 uur muziek uit Frankrijk afkomstig. Monsterhit op de radio geweest. Deze van Mojo en Lady Hear Me Tonight.

0: de inspiratie is geweest, hè? De wereldclub, wereldcup beter gezegd voetbal, World Cup en Kaiko. Er is ooit nog een 2.0 versie van geweest. En weet je wat het grappig is? Er was tussen de originele en de 2.0 versie eigenlijk 0,0 verschil. Het was gewoon een commerciële insteek, vermoed ik.
1: The House History 333.
0: Ja, vroeger kon dat allemaal, hè. Er was geen internet of toch niet zo uitgebreid als vandaag. Je kon de mensen echt wijsmaken wat je wil. Alhoewel, dat kan je vandaag trouwens volgens mij ook nog. Maar dat is misschien een heel ander verhaal. Iets over 11. Welkom in een nieuwe uur van The House History 333. Wil jij wat kwijt aan ons? Wil je ons iets laten weten? Dan kan je dat bijvoorbeeld doen door even een mail te sturen naar studio@legacylega. En dan een minstreepje C. .nl of even een WhatsApp sturen. Dat doe je via 0651395139 of vanuit België via +31 6513951139. Tot met 9 uur nog de House History 333. Morgen doen we het ook van 9 tot 9. En ik heb het ook al in het vorige uur gezegd. Het leuke is, mocht je iets gemist hebben vandaag of even toch, ja, voor een of andere reden, ja, even niet meer kunnen luisteren, dan kan je straks vanaf 9 uur gewoon alles wat we vandaag hebben gedaan nog eens opnieuw luisteren. Dus gewoon opnieuw het herbeleven wat je ooit al hebt beleefd, letterlijk een decennia geleden. Maar goed, genoeg daarover. U bent goed geïnformeerd, dus ik zou zeggen, blijf gewoon weer gezellig luisteren hier. En vooral genieten van onze 333 geselecteerde platen. We gaan nu naar even denk ik, het begin van de Zeros met Rank 1 en Airwave. En die staat bij ons op nummer 303.

gedigitaliseerd, maar je hoort hem precies nog zo van vinyl draaien. Ja, dat is omdat het gewoon digitaal niet te vinden is. Het is gewoon opgenomen van een maxi-single. Van een gestoorde meneer trouwens ook, vond ik persoonlijk altijd. Joss Wink, wel geniaal hoor.

80, begin jaren 90 veel gebruikt. Dat is Ricky Dillard. Dat nummer is eigenlijk een van de producties van Frankie Knuckles, ook geen onbekende. Let the Music Use You van de Knight Riders uit 1987. Ja, echt waar, zo oud is dit ding. Het begin van de Chicago House Sound, waar natuurlijk ook heel veel bekende tracks op zijn uitgekomen op Chicago House Sound labels.

Je mag dit gerust een echte house classic uit de 90s noemen. CYB en Now. En mocht je graag de hoesjes willen bekijken van al die leuke tracks die hier voorbij komen, moet je maar naar onze website gaan, legacy.nl. Want daar kan je ze allemaal één per één, track per track, nog eens een keer beleven, de hoesjes. Nou, mocht je ooit veel vinyl hebben gehad of nog steeds hebben, dan kan je ook gaan vergelijken of wat er wel verschillen zitten. En ik kan je zeggen, het hoesje wat ik nu zie, dat is eigenlijk niet het originele. Want het is eentje van Bonsai wat ze opnieuw hebben uitgebracht. Ja, dat heb je dan inmiddels van die kerels die 50 jaar zijn en die dan dingen collectief herinneren dat het origineel eigenlijk anders is. Maar het maakt niet uit. Het is gewoon dat het Bonsai-label in der tijd gewoon heel veel platen in hun catalogus had zitten en op een dag zoiets hadden van, weet je wat, we gaan het allemaal lekker op vinyl opnieuw uitbrengen, want ja, dan kom je langs de kassa. En onder ons gezegd en gezwegen, toen in der tijd konden ze bij Bonsai wel wat centjes gebruiken. Ze hadden er een aparte levensstijl op nagehouden. Ik zeg het nog netjes, hè? Ja. Maar niet iedereen vond dat zo fijn en iets om vrolijk van te worden. Ondertussen bestaat Bonsai nog steeds. En die tracks zijn nog altijd beschikbaar. En je hebt tegenwoordig zelfs de Bonsai All-Stars. Wat maar wil betekenen dat als je ooit iets fout hebt gedaan, dat het vroeg of laat misschien wel beter kan gaan. Als je het goed aanpakt. Ik hoor een paar mensen nu denken die misschien ooit hebben geprobeerd om de Bonsai All-Stars te boeken van, kerel, weet je wel wat die kerels kosten eigenlijk? Ja, veel geld, maar er zijn nog veel duurder artiesten. Welkom in de House History, 333 op Legacy en RGR. Dit komt uit de Zeros. Ja, je moet toegeven, in die dance en house muziek, die evolutie daarvan, van bepaalde eenvoudige dingen naar echt geproduced supertracks, je maakt ze allemaal mee door in deze lijst te blijven luisteren.

Al zo semi bekend klinkt, ja, het is Sia, Madame I'm Unstoppable. Maar zij is ooit ook ergens moeten beginnen. Het was toen 2008, The Girl You Lost on Cocaine. De radioversie klinkt helemaal anders dan deze echte clubversie gemaakt.

0: begin 2000 werd dit omschreven als trance en techno. Muziek van Mauro Picotto.
1: The House History 333.
0: Die man heeft al meer dan één nummer gemaakt. Onder andere bekend van hem is ook Lizard en Iguana. Je moet dat maar eens een keer gaan opzoeken, mocht je ze niet in onze lijst tegenkomen. Want ja, ik ga natuurlijk niet vertellen of wat je dat gaat horen tussen vandaag en morgen 9 uur in onze House History 333. Maar die man die maakt al lange tijd plaatjes en dit was eigenlijk ineens een commerciële hit, een succes, ook op de radio.

onze vriend Stonden Komodo trouwens. Verschrikkelijk beest, hè? Grote haak het is. Je moet dat maar eens een keer online gaan opzoeken wat zo'n beest allemaal kan opslokken. Dan is je dag echt compleet voorbij. Honger heb je.

0: heerlijke stem, die van Royce and Murphy in deze Sing It Back in Moloko.
1: The House History 333.
0: Nou, ik kom er net achter dat we de eerste 40 tracks hebben gehad. Ja, ja, ja. Als je Moloko net hebt gehad op 393, voor zover mijn mathematica nog werkt, hebben we 40 tracks gehad. Ze komen hier net op onze redactie erachter dat er blijkbaar over dit programma, deze show, deze House History 333 wordt gebabbeld op Discogs. Ja, blijkbaar kan je daar mee babbelen over allerhande zaken, maar ook over deze House History 333. We hebben even wat reacties verzameld. Er zijn wel een paar hilarische namen tussen die mensen die daar communiceren, zoals Voor Maar Voordeelmarkt. My Love Is The Only Key staat hier. 1, bijna goedemiddag. Ik trek de whisky open. En 2, Moloko was een hit tijdens de Love Parade 2001. Wel, dat vind ik knap dat die man zich dat nog herinnert. Ik veronderstel toch dat het een man is, of vrouw, of wie ook bent, maakt niet uit. SDD zegt Der Dritte Raum, wat een gave track ook. En er gaan wat dingen wijken deze dagen. Ik stel mijn vragen. Wat gaat er dan allemaal wijken? Wat zou dat kunnen zijn?
2: Wie weet, misschien moet de vrouw even op stal of zo. Je weet het nooit, hè?
0: Al die verplichtingen buiten. Ik blijf gewoon lekker naar de radio luisteren. Fuck it all. Het is trouwens een vrije dag. Je mag dat dan denken of zeggen. Fuck it all. René van der Kolk. Dat wordt weer 2 dagen knallen. Wees maar zeker René. En Ronald die schrijft in Den Haag staat Legacy lekker aan via DB+. Radiootje in het keukenraam en genieten van de good old times. Wacht. Help mij. Staat die radio dan naar buiten?
2: De radio in het keukenraam.
0: Ja.
2: Dat is wel echt heel oldschool.
0: Ja, dus echt zo op het tabletje zo van het raam.
2: Ja, dat denk ik zo. Dat je zo'n raampje hebt, dat je zo'n klein tablootje hebt waar je zo het radiootje antenne, zo zie ik dat al voor me, zoals oma dat vroeger deed. Ja, toch?
0: Hilarisch. Ja, ik zou dan denken, staan dan ook de ramen open om gewoon iedereen lekker mee te... Als je dat nog niet hebt gedaan, gewoon doen.
2: Doe maar.
0: Iedereen moet het gewoon horen en weten natuurlijk. Ik bedoel... Ja, fijn hoor, die reacties. Ja, we zijn er voor toeval op uitgekomen op het verhaal van Discogs.
2: Nou ja, René liet het even weten via onze WhatsApp 06-5139-5139. Ja, dankjewel.
0: Dankjewel, René.
2: Ja.
0: Als je nog van dat soort leuke ideeën hebt of dingen tegenkomt, laat het ons... René van der Kolk is dat dan geweest.
2: Ja, zeker. Ja,
0: 2 dagen knallen, ja. Fijn. Dit is de New Hurricane Soul. En Runaway.

0: Bohon in Chicago en veroverde de hele wereld.
1: GM en Legacy presenteren The House History 333.
0: Zet hem knoeperhard en geniet.
1: Dit is The House History

0: dat in een pot. Je draaide daar even de steel doorheen. Goed roeren, een beat eronder steken en je was vertrokken. Voor de echte kenners, jij hoort een stukje van Queen en Bohemian Rhapsody als stem erin. En het melodietje wat erin zit in deze onder Real Life van Raven Mace komt van de Simple Minds en Team for Great Cities. Als je me niet gelooft, ga het gerust maar een keer opzoeken. Dit is hem, de House History. Live op Legacy en RGR. Blijf bij ons, want hier hoor je 333 klassiekers uit het verleden, uit de afgelopen decennia, die je dat gevoel van toen teruggeven. En we zijn nog maar net begonnen, hè? Vandaag tot 9 uur. En mocht je wat gemist hebben, straks doen we het gewoon overnieuw uitzenden. Van 9 s'avonds tot 9 s'morgens uiteraard. Dan beginnen we er morgen vroeg om 9 uur weer aan. Voor een volledige nieuwe aflevering en aftellen naar nummer 1. Het is zo 12 uur geworden.
1: House begon in Chicago en veroverde de hele wereld. House History. 333 tracks.

0: Als ik zeg Ride in the Night, dan zegt u waarschijnlijk meteen... Ah ja, tuurlijk, hè. Jam en Spoon, tezamen met Plavka en Find Me. En dat komt altijd allemaal zo zomers, die muziek. En dan denk je bij jezelf van... Ja, die mannen die moeten ergens uit een of ander zomers Zuidersland komen. Maar nee,
1: The House History 333.
0: Het waren dus stel Duitsers. Ja, geloof het of niet. Begin 2000, eind jaren 90, waren het een beetje zo de mannen die de Europese trance en progressive house op de markt brachten. Een van de pioniers, zeg maar. Hun echte naam Rolf Elmer Jam Elmar is trouwens zijn artiestennaam. En ook Marcus Leufel of Mark Spoon. Daar had hij goed over nagedacht, over die naam trouwens. Je kent ze natuurlijk van onder andere Angel, Find Me en uiteraard ook Ride in the Night. Iets over 12. Goedemiddag. Ik doe nog 1 uurtje met jou te samen. Van nog vele uurtjes te gaan hier in de House History 333. Fijn dat je bij ons bent. Ik kreeg net ook nog een leuke reactie op Facebook binnen van Thomas Verbraak, die luistert in België. En die hield het gewoon kort en krachtig door te zeggen heerlijk, met een groot uitroepteken erbij. Wel, Thomas, het blijft heerlijk. Maak je geen zorgen. Nog tot 9 uur tellen we verder af. En we doen dat morgen ook van 9 tot 9 richting de nummer 1 van deze lijst. Deze wat zweverige muziek jullie richting uit te sturen. De man maakt tegenwoordig nog steeds muziek. Maar het is een beetje geëvolueerd. Al is dit helemaal niet slecht hoor. Dit is Atlas. Ik heb het over Carl Craig op 289.

0: 288
1: in onze lijst, de House History 333, Mr. Jack in Only House Music. En als je in de break van dit nummer zoiets had van, goh ja, dat komt mij nogal bekend in de oren, vooral voor Belgische luisteraars. Dat zal je misschien hebben doen terugdenken aan die hit uit de jaren 90 van Tom Wilson en Technocat. 13 over 12, goedemiddag, de House History 333 op Legacy en

vorige keer van Toen die Chains, de classics, Glam and Hell's Party. En ik kan me wel voorstellen, als je zo'n lijstje ziet met al die nummers daarop en je kijkt er naartoe naar uitvoerder in

Ik wil jullie even vragen iets te doen. Ja, we gaan het er even stil voor maken. Jullie moeten allemaal nu naar de volumeknop gaan. Je moet hem gewoon even maximaal zetten. Dat is echt gewoon nodig. Ga even naar de volumeknop. Zet hem maximaal. We gaan een speakertest doen. Als het met deze niet lukt, zal het nooit lukken van Apotheosis en Fortuna.

0: dat het nog zo is, maar die man die woont tegenwoordig nog steeds in Amerika, Tiësto. Las Vegas, ik heb me dat laten vertellen.
1: The House History 333.
0: Ja, lekker dicht bij Trump voor belastingen te ontduiken. Dus weet geen idee waarom dat hij daar zit. Nee, er worden heel veel bekende DJ's daar in Las Vegas geboekt. Ik ben er ooit een keer geweest en ja, dat is daar elke dag feest. En al die grote namen, voor een paar ton kan je die daar lekker gezellig gaan bekijken.
2: Maar volgens mij betaal je daar ook niet heel veel belasting.
0: Ja, geen idee.
2: Nee, volgens mij is het wel een paradijsje.
3: Nooit zoveel als in Nederland.
0: Nu dat we daarover... Ik wil het eerst even over Tiësto hebben.
2: Oh ja.
0: Weet jullie trouwens waar Tiësto... Nou ja, zijn carrière is begonnen. Ik weet een club waar dat hij eigenlijk toen dat hij helemaal nog niet bekend was, heeft gedraaid. En die was aan de Belgisch-Nederlandse grens.
2: Ja, hij kwam uit Breda, toch?
0: Klopt.
2: Komt hij vandaan. Ja.
0: Klopt.
2: Was dat...
0: Met de X. Met de X, maar je had Club X, wat de hardcore was. Ja. En je had ook een klein zaaltje waar dat trance in werd gedraaid.
2: Hal 2, of Club... toch?
0: En hij heeft, voordat hij echt bekend was, in die trance-ruimte gespeeld van Club X. Okay. Dat heb ik me laten vertellen.
2: Daar stond ook Lady X altijd te draaien.
0: Klopt. Ja. En nog wel een aantal andere bekenden, maar ik kan het niet 300% met zekerheid zeggen, maar ik ken de mensen van Club X wel die het...
2: Een beetje.
0: Ik heb mij laten vertellen dat hij daar ooit is begonnen. Ja, we hebben 3 microfoons zelf.
2: Ja, mooi is dat, hè?
0: Lekker gezellig. Ik wil het ook nog hebben over mijn tankbeurt, zoals jullie dat zeggen in Nederland.
3: Ja, ik op het net tegen jou. Jij kunt lekker goedkoop, want jij komt vanuit België hier naartoe, dus jij kunt lekker goedkoop hier naartoe komen, want je weet wat ik betaal om hier te komen.
0: Maar toen ik zag dat het metertje bijna de verkeerde richting uitging, dacht ik, ik ga nog even snel tanken in België. En zat ik blijkbaar net over de Belgische grens bij een prachtig tankstation met de naam Shell. Bedankt alvast voor hetgeen wat je mij hebt aangedaan. Dus ik ga daar snel even een kaartje in de automaat steken. Ik denk bij mezelf van goed, even wat benzine bij in de bak smijten. En op €50 stopt dat ding. Ik denk bij mezelf van ben ik zo arm? Ik bedoel, dat kan toch niet? Doet de Visa, de Mastercard het niet meer? Van, wat is er aan de hand? En terwijl het stopt, zie ik dat ik al €150 heb gespendeerd voor 50 liter benzine. Dus dat betekent dat ik bijna €3 de liter heb betaald. En ik kreeg er spontaan achterop nog een sms'je van mijn bank. Want die dachten dat er fraude op de kaart was.
3: Oké, en daarom sta je hier nou in je onderbroek. Je hebt je broek ook daar moeten laten om af te kunnen rekenen.
0: Ik ben arm geworden. Lang leven Nederland, echt.
3: Bijna €3 de liter?
0: Ja, bijna €3 de liter. Oh. En ik moet morgen wederom naar hier.
3: Ja.
0: Als het nog goed komt.
3: Ik zou de andere kant op rijden.
2: Je had een hotelletje kunnen pakken natuurlijk, hè. We hebben er 4 in de buurt hier. Had gekund.
0: Ik ga er eens over nadenken voor morgen. Het is 283 in de House History 333.

0: een paar ideetjes om u te motiveren, maar ik ga ze even niet doen. U zou zich mogelijk kunnen aangesproken voelen. Het is de bedoeling dat u natuurlijk wel blijft luisteren, uiteraard. Hè? Driftwood and Food Club op 283. Eerder hadden we Apotheosis en O Fortuna. Er ging hier een heel verhaal hier in de studio ook rond over dat nummer. En ook online werd daarop gereageerd, omdat ja, dat is gewoon een mega illegale plaat geworden. Ze hebben die in der tijd even ja, uitgebracht, zonder daarover na te denken. Dat gebeurde wel eens een keer in de jaren 90. Van, oh, leuk, we gaan dat gewoon op vinyl persen. We gaan dat officieel uitbrengen. En dan kwamen onder andere die erfgenamen van onze vriend Orvin eens lastig doen. Die zei van, ja, breng die miljoenen maar naar ons. Dat gaat hier niet gebeuren, hoor. En creatief dat we toen in de tijd waren, dachten van, geen probleem. Die originele versie die jullie allemaal kennen, die gaan we gewoon even cancelen. Want dat deden we toen ook, gewoon dingen cancelen. Maar we brachten hem wel lekker illegaal opnieuw terug uit, met een dikke middelvinger erbij. Ik heb hier ook een verhaal rondgelezen dat blijkbaar dat nummer vroeger bij de krantenuitdeling 92 werd gebruikt op cassette. En dat de oudjes die dan de krant moesten ontvangen daar spontaan van gingen weglopen van die takkenherrie, zoals het hier wordt omschreven. Dat vonden wij helemaal geen takkenherrie, het was gewoon lekkere muziek. Ja, dan bevestigde hier ook nog iemand dat het effectief een gecancelde versie was. En er wordt met uitroeptekens bijgeschreven, rampeneren.
1: This is a special dedication, especially for you.
0: En volgens mij meer dan dat alleen, rampeneren. Als het een beetje hard in vooruit mag gaan, hard mag zijn in vooruit mag gaan, dan kan deze ook wel tellen op 282 van die SO Project. Dit is de Direct Disco.

de hele wereld. RGR en Legacy presenteren The House History 333. Zet hem knoeperhard en geniet. Dit is The House History 333.

0: Na 1 uur is er Dave. Hij doet de verderzetting van deze House History 333 in. Die man heeft altijd een instrument bij in zijn programma. Ik moet wel zeggen, het is deze keer iets minder schadelijk dan de vorige keer wat ik in de studio heb meegemaakt.
1: Ja, die schuiftrompet van de vorige keer, dat was geen succes.
0: Leeft ze nog?
1: Leeft nog, ja. Ja. Zeker. Maar dit is een van de belangrijkste instrumenten in de House, hè?
0: Ja, klopt. En daar word je helemaal vrolijk van ook als er in een muziekje zit. Hè?
1: Ja. Zeker, die lek in hout. Hè?
0: Je gaat hem straks wel meer dan één keer horen voorbij komen.
1: Denk ik.
0: is wel niet meteen een house track, maar wel een heel goede plaat trouwens.
1: Ja.
0: Lloyd Cole in the Commotions. Hey. Verder met de lijst. Straks
1: jij kent de klassiekers, hè?
0: Ik heb ook al wat jaren op de teller staan.
1: Je bent niet zo jong als je eruit ziet, hè?
0: Ik ga er niet op antwoorden.

De Pizza Man uit de UK afkomstig, dit project. Je kent hem misschien ook wel, of het project ook wel, van Sex on the Streets. Als die ook in onze lijst staat, ik ga het u niet vertellen. Je moet maar gewoon blijven hangen hier in de House History 333. Nog wat leuke reacties binnengekregen uit België, onder andere van Peter Poppen. Die luistert aan de Belgische kust. Hij schrijft, zalig bezig weer al. En Joris, ja, die heeft zich een klein beetje vergist, vermoed ik hoor. Want die snapt het nog niet volledig. Die zegt van, nog minder dan een uurtje. Ja,

ingetuned zijn, no worries. Want je kan hem straks gewoon helemaal opnieuw beluisteren. Vanaf 9 uur vanavond tot 9 uur morgen vroeg. Kwestie van je een beetje bezig te houden, hè? Niet te gaan slapen. Want je weet het, de uitspraak is, slapen moet je doen als je dood bent. Hebben ze mij ooit verteld. Dit is een kerel uit Nederland afkomstig. Hij scoorde één dikke grote hit. Zijn naam is Eric E.

0: wel dan. Ja, ja, ja, ja. Het moest nog eens een keer gebeuren dat ik weer op te veel knopjes had gedrukt in deze studio. Maar goed, daar zijn we weer. Toen deze man nog niet zoveel centjes had. Ik heb het over Reggie. Voor onze Belgische luisteraars zeker wel bekend. Maar ook in Nederland is Milk Inc. niet onbekend. En dit was eigenlijk het eerste succes, maar een remix. Nee, het eerste succes, sorry, dat was Lavash. Dit was een track die daarvoor kwam. En daarna kwam Joe hier in de studio binnen. We begonnen over cd's van discotheek Illusion tegen elkaar. Ja, ja, was het nu de rode of de groene?
1: Dit was de groene, Illusion, de beta edition.
0: En toen kregen we het ineens over een andere track.
1: Ja, want toen kwam er ineens een herinnering boven. Ja, wat zal het geweest zijn? 1996 denk ik of zo. Er was een radiostation in België, dat heette Seedance. Ja. Zond uit, in Wustwezel.
0: Klopt.
1: Ergens langs de Bredabaan, een kot, en daar was de radio. En ik ging wel eens met iemand mee, die zat bij een radiostation in hetzelfde kot. Radio Saphir.
0: Ja.
1: En ik hoorde elke keer een plaat op de radio. Dat was Protect Your Mind van DJ Shaken & Friends.
0: Klopt.
1: En die werd altijd gedraaid op Seedance. En op een bepaalde dag, ik klein jongetje natuurlijk, ik was 14 of zo, kwam bij dat radiostation in Wustwezel. En wie was daar radio aan het maken?
0: Was ik dat?
1: Dat was jij. Dus ik weet nog, ik zie mezelf nog staan. Dat raam ging, zo'n raam dat naar boven open kan.
0: Een kiepraampje.
1: Ja, dus ik daarachter, achter het raam. Zeg, Bjorn, welke plaat is dat? En toen liet jij mij die cd, Illusion, Beta Edition, de groene zien.
0: Ik was op dat moment toch een vriendelijke presentator die afwinnen heeft.
1: En toen stond jij, want jij was ook verkoper voor die radio. Toen stond jij met stropdas, stond jij echt...
0: programma te maken.
1: Precies. Je komt allemaal weer boven.
0: Ja, klopt, met de stropdas. Het punt was, het voordeel was... We hadden toen nog geen webcam.
1: Nee.
0: Nee. Die is kort daarna gekomen. En als je dan nog een anekdote wil weten. Ik heb ooit in de winter, terwijl er stond te sneeuwen, de Seedance hitparadelijst gepresenteerd in Zwembroek.
1: Nee joh.
0: Ja.
1: Toen kon dat nog.
0: En ik had er toen ook een sidekick bij. Die heb ik natuurlijk in bikini gezet. En toen hebben we de eerste keer gehad dat de website het even toen in de tijd, door te veel views, het ging over de hitlijst, ging over de bikini natuurlijk.
1: Ja. Maar weet je wat wel het mooie was uit die tijd? Je wist niet welke platen het waren. Je hoorde op de radio een plaat. Wat was dat?
0: En je wilde dat gewoon weer ook graag weten.
1: Precies.
0: Ja.
1: Illusion, de beta edition.
0: Klopt. In ieder geval die herinneringen die halen we vandaag ook weer boven. En zo meteen doet Dave dat verder. 2 of 3 uur lang? Hoe lang doe je het tegen? Zolang je het volhoudt. Ja. Hopelijk lang genoeg.
2: Dan gaat hij wel weer.
0: Oké, dit is de laatste nog. Met een zonnetje laat ik jullie richting 1 uur. Deze van Banda Sonora. Dit is Guitar G.

hier. Het was bijna niet gelukt, want ik kom over de A12 hier naartoe rijden vanuit Arnhem. En bij Boskoop zei hij in één keer, je moet van de snelweg af en je moet binnendoor. Dus ik rijd door landerijen, tuinbouwen en

met een verhaal binnen dat hij niet meer leeft. Dat wist ik ook niet. Paul Johnson die leeft dus niet meer. Zat eigenlijk zijn hele leven al in een rolstoel. Vanwege een schietpartij waar hij niet bij betrokken was. Daar had hij niks mee te maken. Dat was gewoon toevallig. Hij was toevallig op de verkeerde plek op het verkeerde tijdstip. En inmiddels overleden aan corona. Paul Johnson, Get Down in the History of House 333. Dat is de helft van 666. Ja, nee, waar. De helft van 666. Nou, daar gaan we. System F. Dance Valley Theme 2001. Was dat Plants Valley? Plants Valley was 2001, toch?

0: Ik zou je zo even vertellen hoe dit nummer heet, oké? Doe ik zo meteen.
1: The House History 333.
0: Ja, dat heet I Wanna Fuck You in the Ass van de Out Here Brothers. Daarvoor System F met Dance Valley Theme 2001. En ik zat me net hardop af te vragen of Dance Valley 2001 de Plans Valley was. Maar dat was het niet. Maar in 2001 vielen wel de pendelbussen uit. En precies toen het festival was afgelopen. Wij waren de dans net ontsprongen. Ik met mijn vrouw, we reden naar huis toe. En toen we thuis kwamen, zetten wij het nieuws aan. En toen bleek dat het een zootje is geworden rond Dance Valley. Overigens, mijn allereerste Dance Valley was die van 1996. Met 18.000 mensen. Ik had nooit kunnen vermoeden dat het daarna zo groot wordt. Of dat het daarna zo groot is geworden. Met meer dan 50.000, 60.000 mensen, geloof ik, op dat terrein. Je luistert naar de House History 333. Ik zei het al, dat is de helft van 666. Ik zal je zometeen even het adres geven als je een berichtje wil achterlaten. Vind ik ook altijd leuk. En ik moet zeggen, op die Dance Valley van 2001, toen die pendelbussen waren uitgevallen, daar komt op een gegeven moment een jongen aanrijden met een grote Amerikaanse slee. Niemand had meer een bus. Iedereen wilde naar huis toe. Dat kon niet. Dus iedereen probeerde bij een andere auto erin te klimmen. Er komt een gozer aan met een grote Amerikaanse slee. Op de achterbank 5 man. Op de voorbank 3 personen. En die stopt bij mij en mijn vrouw. Die zegt, als jullie een beetje doorschuiven, dan passen jullie er nog wel bij. Nou, dat heb ik geweten ook. Station, wat was het ook weer? Sloterdijk, geloof ik, Amsterdam. Daar stond mijn auto te wachten. Nou. Let the beat control your body. 187 lockdown. This is Kung Fu.

Hartstikke leuk dat je luistert naar de House History 333. De helft van 666. Leuk bedacht, man. Dat is echt heel erg leuk bedacht. Mijn naam is Dave Donkervoort. We komen straks trouwens nog een paar leuke dingen tegen. Ik zie hier Avant-Garde in de lijst staan op 265 met Get Down. Daar zit dat bekende sampletje in van Hands Up.

0: moet je toch wel even mijn tambourijn laten horen.
1: Kijk hoe hij het doet. Dat gaat goed, jongen, zeker.
0: Lekker, de House History 333, de Mixmasters in de mix op 271. Nou, gaat lekker. En ik moet Marco Roerdink even bedanken, want ik heb net een Facebook-posting gedaan op de Dave Donkervoort Facebook-pagina. Daar kun je zelf ook even reageren. En hij zegt dat hij Sjoer perfect

0: Op nummer 269 in de House History 333. Al die cijfers.
1: De House History 333.
0: Ja. Man, man, man, wat een tijd. Dan moet ik zeggen dat ik zelf een beetje uit het midden van het land kom. Midden, zuiden, Arnhem. En ik ging regelmatig uit in, omdat ik in België werkte, in Lommel destijds, bij Hit Radio Baco. Ik weet niet of je dat nog kent. Net onder Valkenswaard, de grens over. En ik kwam dus veel in de discotheken daar in de buurt.

0: Back to the sound of the underground. Ja, 1988. Ik werkte op dat moment bij het Radio Baco in Lommel in België. En dat was toen een grote hit. Toen moest het eigenlijk allemaal nog een klein beetje beginnen. Hoewel, in België was de New Beat al aan de gang.
1: The House History 333.
0: Wat een leuk initiatief, jongens. The House History 333. Ook leuk. Ik dacht, ik ga toch even een Facebook-posting doen. Maar ik heb geen Facebook op mijn telefoon. Toch even snel erop gezet. En er komen aardig wat reacties binnen. Dat is toch leuk, joh. Irving, Maurice, Han van den Brink. Wat heb ik nog meer? Jos van Heerde. Hey, Jos. Leuk dat je luistert, joh. Jeroen Drocht, Stefan Leuren, Ronald van Kuilenborg. Goh, het is echt moeilijk hoor, om nog een Facebook-posting te doen op mijn leeftijd. Ik moest er even achter komen hoe

dat is dat avant-garde met Get Down. Weet je wel, die staat op 265. Dus die gaan wij zometeen tegenkomen. En daarin zit dat sampletje van Ottawan met Hands Up, Give Me Your Heart. En dan denk jij, waar heeft hij het over? Nou, als je hem zometeen hoort, dan merk je het vanzelf wel. Ja. Oh, nog even wat anders. Zegt de naam Deep Dish jou nog iets? Ja. Nou, de kenners die weten waar ik het over heb. Het is hier in de lijst op 266. Dit is Flashdance.

0: stemmetje van haar vind ik helemaal geweldig.
1: De House History 333.
0: Die is in de House History 333. Dit was in het Flashdance. Het is hemelvaartdag vandaag. Erwin zit hier naast mij. Ik vind het leuk, want wij plaatsen ook de hoesjes in de video van de
2: Goed, hè?
0: Maar bij dit staat er gewoon een wit hoesje met een pen geschreven.
2: Ja, ik zal je uitleggen hoe dat komt. Ik heb hiervoor mijn hoesjes aangeboden van mijn oude platencollectie. Ja. Maar ik was niet zo zuinig op mijn platen. Dus al mijn hoesjes zien eruit als een helemaal verfomfaaid. En wat ik ook altijd deed, was met een viltstift allerlei relevante info op de hoes schrijven. Nou, ik weet niet of je mijn handschrift zelfs hebt gezien.
0: Weet je wat ik soms bij je 12 inzichten bij zit? Nee. Dan schrijf ik deze niet als eerste. Of deze als eerste.

0: Aan mijn hoes hadden ze werkelijk helemaal niets. Die waren onherkenbaar. Verminkt ook wel.
1: Ja, verminkt. Ja. Nou kwam ik zelf pas heel laat met house in aanraking. Ik moet zeggen, met mijn allereerste... Heel laat.
0: Okay.
1: Maar ik werkte bij Radio 10 Gold. Dus dat was niet echt...
0: Weinig house daar.
1: Ja. dat kon ook niet. Ik moest dat ook stilhouden. Als ik op mijn werk kwam bij Radio 10...
0: Ja.
1: Dan mocht ik zeker niet praten over dat ik festivals aandeed. Mijn eerste festival was overigens Dance Valley 1996. En daarna ging het los. Maar ik was toch al voorbij de 30.
0: Dus jij hebt, om er maar eentje te noemen, jij hebt wat Tom Mulder. Heb je er nog nooit een halfje in zien tikken?
1: Die heb ik er nog nooit een halfje in zien tikken.
0: Oké.
1: Was misschien wel een keer heel goed geweest om als je dat gedaan had.
0: Dat had
1: het wel geholpen. Edith en Doos zit ook te luisteren. Dank je wel.
0: Nou, nee joh.
1: Ja, serieus zit te luisteren.
0: Zullen we haar even gezamenlijk toespreken?
1: Nou, Edith. Hartelijk goedemiddag.
0: Wat leuk dat je luistert.
1: Ja, had hier ook moeten zijn eigenlijk.
0: Nou ja, ze is welkom.
1: Nou, Edith, ik kom je straks even ophalen. Hondjes mee, dan komt alles goed.
0: Hondjes lekker mee.
1: We zijn bezig met de House History 333. En dat gaat nog even door. Ik vertelde je net dat sampletje van Ottowan met Hands Up, Give Me Your Heart.
0: Hands Up,
1: Ja. Maar dit is hem, En de meeste mensen herkennen hem niet, maar ik haal hem er gelijk uit.
0: Ik lekker wel.
1: Ja, jij wel?
0: Ja hoor.
1: Nou, dat zeg je nou, handig achteraf zeggen.
0: Maar moet ik

33. En dit was hem dan, Avant-Garde en Get Down. Ik draaide dat op een Russisch cruiseschip. Afgemeerd in Rotterdam, we gingen varen. En het was de eerste keer dat ik die plaat draaide. Ik had hem bij me, ik wist niet wat ik meemaakte, man. Het is Hemelvaartsdag en wij gaan lekker door tot 9 uur vanavond. Morgen ook nog een dag met de House History 333. Jordan en Baker.